0: Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van het Streekmuseum in Krimpel-Dijssel. Dag luisteraars, in het Streekmuseum in Krimpel-Dijssel wordt op zaterdag 27 juni een natuurworkshop gehouden voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. Onder begeleiding van de natuurjuf Marianne Pols de P gaan de kinderen op ontdekking in de tuin van het museum. De workshop is 's middags van 2:30 tot 4:00 verzamelen ze in de tuinzaal van het Streekmuseum. Deelname is gratis, maar wel vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar info@streekmuseumkrimpendewaard.nl.

0: info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

regio-info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Hey, Jan! Wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Zomerknaller.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

regio-info. Een sponsortocht voor het goede doel. Op zaterdag 27 juni organiseert Team Willeskoppig een sponsortocht voor meer onderzoek naar hersenkanker. Er zijn 6 landelijke wandelroutes van 6 tot 20 kilometer en een mooie fietsroute van 40 kilometer door het prachtige Groene Hart. U kunt starten tussen 10 en 4 uur. De start en finish zijn aan de West-Vlistedijk nummer 25 in Vlist. Het inschrijfgeld per deelnemer en per afstand is €5. De opbrengst gaat naar het Erasmus MC. Meer informatie kunt u krijgen als u mailt naar teamwilleskoppig@pronton.me.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
8: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenhakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerclinic die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: Info.
1: Een dag vol muziek.
0: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op School en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 28 juni aanstaande verzorgd door Kees Verhoog namens de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

0: info.
1: Zomerse zotheid. Dag luisteraars, het participatiekoor treedt op woensdag 24 juni op in de oude praktijk in Krimpen aan de Rek. De uitvoering Zomerse zotheid is gratis toegankelijk en begint 's morgens om 11 uur. De oude praktijk vindt u aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek en u bent erbij van harte welkom. Heeft u ook iets te melden voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: Het actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Zomerknaller.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht van muziekvereniging Tavenu uit Schoonhoven. Dag luisteraars, muziekvereniging Tavenu verzorgt op zaterdag 27 juni... het jaarlijkse pleinconcert op het Kazerneplein in Schoonhoven. Het belooft weer een avond te worden vol muziek, ontmoeting en gezelligheid. Ditmaal krijgen de muzikanten ondersteuning... en wel van de muzikanten van Muziekverein Stadtkapelle Weilderstadt uit Duitsland. Het concert op zaterdag 27 juni begint om 8 uur. Plaatsverhandeling is het Kazerneplein in Schoonhoven. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: regio-info.
1: Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribben de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribben de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Een banenmarkt in Reeuwijk. Ben je op zoek naar werk en spreek je nog niet goed Nederlands? Kom dan naar de banenmarkt op dinsdag 30 juni in Reeuwijk. Werkcentrum Midden-Holland organiseert deze speciale banenmarkt voor inwoners met een andere taalachtergrond, om die te helpen bij het vinden van werk. De banenmarkt duurt 's middags van 1 tot 3 uur in Zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan nummer 1 in Reeuwijk. Meld jezelf wel even aan via werkcentrummiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de Straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
2: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
4: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
2: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: regio-info.
1: Een hooibouwdag in Lekkerkerk. Op zaterdag 27 juni organiseren vriendenclub De Poldertuffers en Museum De Vrijheid weer de 12e hooibouwdag. En dat allemaal bij Museum De Vrijheid in Lekkerkerk aan de Opperduit nummer 14. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Er staan ook diverse kraampjes met hobby- en streekproducten. Ook is er een kleedjesmarkt voor de kinderen. De intree is gratis. Wilt u toch nog even meer informatie? Bel dan even met Jan Ooms op het telefoonnummer 06 53 91 86 01.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
3: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
2: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
2: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Zomerknaller.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenenwaard.nl.

Info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn. De entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpen Wijd. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
3: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
2: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
2: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Hey Jan, wakker worden!
7: Hé, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
8: Dit is de week van de zomerhits.
9: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
10: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
9: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Gert van den Berg.
10: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Tijdloze muziek op de radio bij RTV Knipperwaard op maandagmorgen. Het is 22 juni, een hele goede morgen allemaal. Het is 18 graden in Bergambacht. En het is weer tijd voor Goedemorgen Knipperwaard.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard.
0: Zo is dat. Het is zomer, luisteraars. Het is nog niet zo erg warm. Toen ik hier naar de studio kwam was 16 graden. Het is nu inmiddels 18 graden. Het loopt allemaal een beetje op. Maar eind van de week moet het zo'n 35 graden worden. Nou, als we onze weerman Gerrit van der Stelt nog even aan de lijn krijgen vandaag, kon hij dat nog even een beetje toelichten. Dan kunnen we ons een beetje mentaal voorbereiden, zeg maar. En we hebben ook geluk, want ze zijn op dit moment bezig bij de studio van RTV Krimpenerwaard met een nieuw dak. Dat moest erop, want het lekte een beetje. En dat is niet zo goed natuurlijk als je daar dan programma's op moet maken. En dan stroomt ze nu dan water naar binnen. En de airco's moesten ook even veranderd worden. Dus we zitten even zonder airco. Maar goed, alle ramen staan open. We hebben ook een soort airco en de deuren staan open. Dus het tocht lekker door in de studio van RTV Krimpenerwaard. Ja, we zijn er weer tot 12 uur met muziek en informatie. Het is hartstikke druk op de redactie. Allemaal mensen die je nog nooit gezien hebt. Maar het zal wel goed komen, denk ik. En Billy is morgen ook weer terug. Dus als u wat te melden heeft, kunt u dat gewoon weer doorgeven. Dat kon al, trouwens altijd al. Via redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. We gaan er proberen weer een leuke uitzending van te maken. In de loop van de uitzending schrijft Adrie ook nog een beetje aan in de studio. Hoe laat, dat weten we niet. Maar dat zien we vanzelf wel. Blijf luisteren naar RTV Krimpenerwaard. We zijn er dus 24 uur per dag met muziek en informatie.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen.

0: Nou, hij komt er aan de leeuw. En hij was er afgelopen zaterdagavond natuurlijk ook. Dat ging hartstikke goed, was hartstikke gezellig. Lekker met elkaar een beetje voetbal kijken. En was nu dan even zo'n goudgele rakker erbij. En misschien nog wat bitterballen en andere leuke versnaperingen. Het is allemaal gelukt, was heel gezellig allemaal. En we hopen dat u het ook allemaal een beetje leuk heeft gehad. En het is gelukkig allemaal droog gebleven. Heel veel mensen zaten gewoon lekker in de tuin een beetje tv te kijken. En het was hartstikke gezellig. Koopwoningen worden duurder, maar het tempo vlakt langzaam af. Bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning bedroeg in mei 487.000 euro. En dat komt steeds dichter bij de grens van een 500.000. Het is niet normaal, want als je het dan echt in guldens gaat rekenen, dan zitten we zo rond een miljoen. Daar moet je toch niet aan denken toen wij vroeger jong waren. Maar goed, de dingen gebeuren en we kunnen er helaas allemaal niks aan doen. Een muziekje op de radio hier bij RTV Krimpenerwaard.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wakker worden met een glimlach. Streekinformatie. 10 uur bakkiestijd. Bijpraten over van alles en nog wat. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Presentatie Gert van den Berg.

0: Mungo Jerry en dat allemaal in de summertime. Nou, de zomer is officieel begonnen natuurlijk, de 21ste. Gisteren was het de langste dag. We zijn alweer een beetje aan het aftellen naar de kerst toe. Of oud en nieuw eigenlijk, want dan rond die tijd hebben we weer de kortste dag. Je moet er nog niet aan denken, de vakanties moeten nog beginnen. De zomer komt net op gang, maar goed... Ja, je moet toch een beetje realistisch zijn. Hè? Ja, dat zit er allemaal aan te komen. De dagen gaan weer korter worden. Dan weten we dat vast. We hebben nog een berichtje, want ja, de energierekening van huishoudens met een variabel contract gaat vanaf 1 juli omhoog. Juist nu kijken of een vast of dynamisch contract beter bij je situatie past, kan een hogere rekening in de winter voorkomen. Dus kijk nog eens even en denk er nog eens even over na, want je weet het maar nooit. Gewoon even doen.
1: Dit is RTV Krimpende Waard. Snikheet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

0: met jou.
1: Siska Peters en Dans naar de zon. Nou ja, hij was er vanmorgen al een klein beetje. Hij komt steeds meer. En dat betekent ook dat het steeds warmer gaat worden. Maar het was vanochtend best wel een beetje lekker fris. Dat je zegt, nou, even lekker de deur open. Even de ramen open. Even een beetje lekker doortochten. Dan wordt het in huis ook weer wat koeler. En dan kan alles straks weer dicht. Want dan moeten we het een beetje koel zien te houden natuurlijk. Want er gaat nog wat gebeuren deze week. En het schijnt in heel Europa zo te zijn. Wat dat betreft, ja, het is allemaal, ja, je kan er niks aan doen. Het gebeurt gewoon. En ja, misschien in een bakje water gaan zitten of zo. Met de voeten in een bakje water. Dat schijnt ook. En veel blijven drinken. En als je vaak buiten bent. Ik heb hier nog een paar mensen die op het dak zitten. Ja, toch wel een beetje goed insmeren, anders gaat het allemaal niet goed. Defensie-expert Coco Lijn voorziet Nederlanders al 50 jaar van duiding bij gewapende conflicten. Dit keer bespreekt hij de door Oekraïne ontketende drone-revolutie, want die heeft geleid tot een nieuwe manier van oorlog voeren. De traditionele wetten over kernwapens staat op de tocht. Ja, en dat vinden de Russen in Amerika niet zo fijn, want ze zijn nu de regie een beetje kwijt hoe het allemaal zit. Nou ja, we gaan het allemaal maar afwachten. We hopen met z'n allen dat die oorlogen heel gauw afgelopen zijn, want we zijn het onderhand al een beetje zat. Ja, luisteraars, heeft u nog lekker trekken en een lekker bakje koffie?
2: Hé, hey Gert, wil je nog geen lekker bakje koffie?
1: Doet er nog maar één. Die lusten we wel. Hier op maandagmorgen om 21 minuten over de klok van 9 uur.

0: de Searchers. En dat was het lekkere van die plaatjes vroeger. Die waren heel kort, dan kon je er heel veel draaien in een uur. En dat is wel leuk, deed toch wat meer afwisseling in het programma. En daar houden we wel van natuurlijk. We gaan zo nog even een plaatje draaien, speciaal voor André en Angelique. Want we hadden afgelopen zaterdag een hele gezellige reunie. En dat mocht bij hun in de tuin. En dat was heel lekker allemaal. En Roelof trok bij met een mooi scherm. Konden we goed voetballen kijken. Nou, allemaal nog hartstikke bedankt ervoor. Het was heel gezellig. In meer dan de helft van de Franse departementen geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Nooit eerder gold de hoogste weerwaarschuwing in zoveel departementen. De temperaturen liepen gisteren al op tot 41 graden en dat kan vandaag weer gebeuren. Nou, dan wil je toch in een bak met water gaan liggen of zo, of misschien naar het zwembad. Ja, we hebben in de gemeente Krimperwaard volgens mij 6 of 7 zwembaden. Dus maak daar gebruik van. Het wordt hier gelukkig nog geen 41 graden. Maar als het een beetje warm is, dan moet je toch de koelte een beetje opzoeken. Dus gewoon even doen, dan komt het zeker goed.
1: Wij zijn bij u de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën in onze streek en heel veel zomerse muziek. Ja, van jong tot bejaard, RTV Krimpenerwaard. Wij zijn bij u de hele zomer lang.
0: En natuurlijk ook streekartiest op de radio. Hier is John Anders uit Stolwijk met de zomerzon.

John Anders. En ja, we zijn toch ook al een beetje bij hem natuurlijk ook. Want hij is ja, de stolkse... Ja, hoe heet het ook alweer? Ja, de schoorstenenveger. Ja, dat is die. En als je op het dak zit, ja, dan moet je het toch goed insmeren. En dan zal het ongetwijfeld heel warm zijn. Dus goed opletten en zeker niet van het dak afvallen. Want daar hebben we helemaal niks aan natuurlijk. De Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door de bliksem. Ja, het heeft wel gebliksemd hier in Nederland. Misschien wel in heel de regio, zeg maar, in heel Europa. Sindsdien staan de klokwijzers in de nok van de toren stil en luiden de klokken niet. Ik moet gelijk weer even denken aan de klok in de toren in Haastrecht. Die staat natuurlijk al een paar jaar in de stijgers. En ja, we missen het carillon natuurlijk. En we kunnen nooit eens als we langs fietsen even op de klok kijken als we ons horloge niet om hebben, hoe laat het is. Dus, maar nou zag ik van de week wat reuring bovenop die toren. Dus laten we hopen dat er wat gaat gebeuren. Dat we gewoon weer eens even gewoon de klok kunnen horen en de toren kunnen zien en ook het carillon. We wachten het rustig af allemaal. Zodra er meer nieuws is, hoor je dat hier bij RTV Krimperwaard. Het is bijna 9:30. Tijd voor een bakkie misschien.

0: Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
1: Ja, een hele goede morgen allemaal. Adrie Ouders, goedemorgen. Ja, hij zei zaterdag tegen mij, ja, ben denk ik wel een stukje later hoor. Maar hij is een stukje vroeger. Hoe komt dat zo?
2: Nou, er zijn een paar plannetjes omgegooid. En dat behoorde tot de mogelijkheden. Dus ja, Dan maar even profiteren van de gelegenheid.
1: Maar je was ook vroeg klaar met je rit, of niet? Of ben je altijd betijds klaar?
2: Nee, die rit was inderdaad wat korter, omdat er een paar adresjes tussenuit vielen vanwege vakantie. Dus,
1: nou, dat begint allemaal al.
2: Ja, dat duurt nog wel tot
1: september.
2: Eind augustus. Verspreid overal, zeker wel. En dan is het die en dan is het die andere. En dan zijn ook collega-chauffeurs, die gaan ook weer met vakantie, krijgen dat weer.
1: Moet je weer invallen?
2: Waarschijnlijk.
1: En ga je zelf ook nog op vakantie?
2: Ik heb nog geen plannen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Het komt zo het komt en het gaat zo het gaat.
1: Ja, je probeert een last minute nog even te pikken misschien voor een leuk prijsje.
2: Nee, als ik wat doe, blijf ik dichtbij.
1: Oh, oké.
2: Okay. En op vier wielen.
1: Bij zijn bos of zo?
2: Op vier wielen en geen twee vleugels.
1: Nee, dat kan. Ja, wat dat betreft, er is dat te doen in de regio in Nederland.
2: Toch? Ja, daarom. Ja.
1: Hartstikke mooi. Nou, we zijn er tot 12 uur, luisteraars. We draaien zonnige muziek, want het is de week van de zonnige muziek.
2: Ja.
1: PTV Krimpenerwaard.
2: Ja.
1: Speciaal voor alle mensen in de truck. Ja, je weet maar nooit, want we zijn in half Zuid-Holland te horen. Dus

0: Henk Wijngaard op de radio bij RTV Krimpelwaard. Voor alle mensen die misschien in de truck zitten of zich misschien een beetje aangesproken voelen. Je weet het maar nooit. We hebben nog een soort koninklijke onderscheiding. Want brandweervrijwilliger Adrie van Eyck uit Haastrecht, die heeft afgelopen zaterdag een Krimpelwaardspeld gekregen. En dat kreeg hij van onze burgemeester Beenakker. En dat omdat hij afscheid neemt als brandweervrijwilliger. Hij wordt bedankt voor zijn bijzondere inzet gedurende 38 jaar voor de brandweer en samenleving. Nou, nog van harte gefeliciteerd ook namens RTV Krimpelwaard. Adrie, had jij iets gevonden?
1: Zeker, want er is. Heb je wel eens gehoord van de GGG?
0: De GGG, bij geen gehoor of zo. Nee.
1: Dat is een gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid.
0: Nooit van gehoord.
1: Precies, ik ook.
0: En dat is nieuw.
1: Ja, bij deze. Er is hier het een en ander uitgezocht. Want van ongeveer 58.000 inwoners in de Krimpelwaard is maar liefst 10% laag geletterd. En dan zou je zeggen, ja, dat is typisch iets voor nieuwkomers. Maar dat is helemaal niet waar. Het is namelijk zo dat het overgrote deel gewoon een Nederlands paspoort heeft. En toch laag geletterd zijn. Dus ja, dat vraagt natuurlijk om actie en zo. Uit de officiële cijfers dus van dat GGG blijkt dat de grootste specifieke groep binnen deze 5650, want dan praat je erover, laag geletterde, bestaat uit Nederlandse werkenden met een gezin. En de problematiek zit daarmee diep geworteld in de lokale samenleving. Dat is toch wel een dingetje.
0: Ja, dat is toch raar eigenlijk.
1: Dat is toch eigenlijk, ja. Dat is verrassend toch wel. Ja, dus de bibliotheek die gaat daar wat aan doen. Want tijdens de aankomende ontwikkelweken zelfs in de bibliotheek van Krimp aan de Lek staat er een praktische aanpas centraal en zo. Inwoners die hoeven niet lang bij te zijn voor stoffige schoolsfeer. Wel nee, we hoeven niet in de schoolbanken en zo te gaan zitten. Nee hoor, er wordt beslist geen schooltje gespeeld en gaan ook geen kinderachtige spelletjes doen. Wordt verzekerd door iemand die met de naam Vink door het leven gaat.
0: Vink?
1: Ja, Vink. Dus daar horen wij uiteindelijk nog wel meer van, denk ik zo. Ik weet niet of dat al snel van start gaat of dat mijn eerste vakantieperiode afwacht. Maar het is wel naar aanleiding van gegevens die bekend zijn geworden door het gemeentelijk gezinsaanpak geletterdheid.
0: Nou, dan hebben we weer toch een nieuw woord. Wat nieuws geleerd eigenlijk.
1: Voor het woordenboek, juist. Ja.
2: Het zomergevoel op jouw radio.

0: Nee, er komt nog een stukje, Adrie. Je zegt wel ja, maar er komt nog een stukje.
1: Dat zijn instinkers, hè? Ja.
0: Lekker rustig plaatje zo. Zijn de heren in de studio lekker aan het werken een beetje met zo'n muziekje erbij.
1: Ja.
0: Dat werkt altijd wat prettiger. Hoewel wij ook hier nou uit de praktijk horen van de heren dat dat plus toch ook niet helemaal is wat het toch zou moeten zijn.
1: Nee, dat is helemaal volgens verwacht. Kijk, in de buitengebieden, in de open lucht, daar zou dat nog wel gaan. Maar zodra je dus in gebouwen komt, bijvoorbeeld in parkeergarages, onder bijvoorbeeld een flatgebouw. In een fabriekshal met zeer veel ijzergeraamte, zeg maar. Binten en alles. Dan is het al een heel stuk minder. En dat is toch zorgelijk, want dit systeem is uitgerold om de FM te vervangen.
0: Ja.
1: En als je de FM dus uit gaat schakelen, hè, want vroeg of laat komt dat moment, dan wil ik het nog wel eens zien of we overal die DAB Plus voor elkaar hebben. En ik denk het haast van niet, want dat is gewoon een gegeven. DAB, dat heeft ook te maken met dataverkeer door de lucht van punt A naar punt B. En als dus metaal, als daar dat signaal gevoelig voor is, ja, dan kan je doen wat je wil, maar dan zal het niet gaan.
0: Nee, ik heb zelf ook zo'n DAB Plus radiootje gewoon in de kamer. Maar je kan er heel veel dingen niet ontvangen.
1: Nee.
0: Zelfs gewoon in een normale huiskamer.
1: Ja, precies. Dus dat is al een heel zorgelijke ding. En ja, dan vraag ik me toch af, wie zal dat gaan betalen? Hè? Bijvoorbeeld. En dat is het punt.
0: Liever een zoete Gerritje, denk ik.
1: En dat is nog niet alles. Maar je hebt dus wel bijvoorbeeld in tunnels, en met name ook in het buitenland, daar blijf je wel verbonden met het radiocontact wat je dan hoort.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan zullen ze dus in al die situaties waar dus die ontvangst er niet is, of te weinig is, zouden ze daar van die ondersteunende
0: activiteiten, soort versterkers of zo,
1: ja, moeten maken. Zouden ze moeten maken. Maar dan kom ik weer met het verhaal, wie zal dat betalen? Hè?
0: Dus. Ja, nee, dat is zeker. Terwijl er toch steeds minder radio wordt geluisterd, denk
1: ik.
0: Ja,
1: zeker. We gaan straks hoor bouwen.
0: We gaan eens precies draaien.
1: Veel beter. Ja.

0: cada mañana estoy quebrada y por las noches me despierto con lágrimas en mi cara, afuera en la calle, abajo de la lluvia.
1: Alone here with my pride, holding in my pain, de mi asado corazón, de mi asado corazón, de mi asado corazón.
2: Mick DeVille en Demasado Corazon hier bij RTV Krimpelwaard om bijna 9:50. Wordt bijna weer tijd voor een bakkie. Afgelopen zaterdag was de rommelmarkt in Stolwijk, georganiseerd door de Nederlandse Hervormde Kerk. En die had een opbrengst van €11.750. En het geld gaat dan weer naar het onderhoud van de Hervormde Kerk in het dorp. Heel bedankt allemaal. Ik ben er zelf ook nog langs geweest. Ik heb er nog een paar leuke cd'tjes gekocht, Adrie.
3: Uiteraard.
2: Ik ga er straks nog even een paar verdraaien. Ze waren voor een leuk prijs. Ik denk, ik heb er zelf nog één extra genomen. We gaan het zien. Maar jij had het over hooibouw, zei je.
3: Ja, zeker. Want het is maar helemaal de vraag. Kijk, deze week ziet er buitengewoon goed uit voor een ouderwetse hooibouwsessie. Maar ja, zaterdag, dan weet ik...

0: georganiseerd. En dat is een nieuwe aanvulling. Maar er is ook een oproep om met alle oude auto's en alles wat rijdt dus te verschijnen. Dat kan dan ook. En dat is dan weer gewoon vanwege het Museum de Vrijheid. En alles wat 40, als ik het goed heb onthouden, alles wat 40 jaar of ouder is en nog functioneert, dat is welkom.
1: Oké, en dan zet je gewoon in de weiland.
0: Ja, dan ga je even met elkaar even bijpraten en zo. En,
1: even erover hebben.
0: En er is ook uiteraard een natje en een droogje. En hier en daar. En er worden er misschien nog wel hier en daar een palentje gerookt. Ik zou het echt niet weten. Maar,
1: krijg gelijk trek.
0: Zoiets zou het wel eens kunnen zijn. Maar het begint allemaal om 10 uur. En het duurt dan tot 1 uur of 4. IJs en weder en onweer dienende.
1: We gaan het zo aan Gerard vragen. Als het goed is, belt hij in de 2e uur.
0: Juist.
2: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door.

0: Pakko. Je krijgt gelijk zin in zo'n goudgele rakker of zo. Of misschien op een bedje liggen, ergens op het strand. Nou, dat kunt u misschien van de week best wel doen, want het wordt best aardig weer. En we hopen dat straks even te horen van Gerard van der Stelt.
1: Smeren.
0: Ja, en drinken. Smeren en drinken.
1: Smeren en drinken.
0: Ja, dan gaat het altijd goed. Ja. Nou, dat drinken, dat hebben wij ook al gedaan, hè, zaterdagavond.
1: Ja.
0: Zo'n coole rakker is best wel lekker op zijn tijd.
1: Ja,
0: Adrie, had jij nog wat gevonden?
1: Ja, we kunnen zaterdag, de 27e, want ja, dan is het toch weer tijd voor de liefhebbers en voor bewoners en andere belangstellenden om eens een keer je te melden bij het Veenweide Krimperenwaardprogramma. Dan is er namelijk een open dag. En die open dag die houdt in dat je dan het veld ingaat. Onder begeleiding van een paar deskundigen die alles kunnen vertellen over de stand van zaken in de realisatie van een paar deelgebieden van de natuurontwikkeling in Krimperenwaard. En dat zijn de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. En dat is de noordelijke flank van de Krimperenwaard en zo. Dus je kan een ontvangst verwachten onder het genot van een bakje koffie. Dat is altijd. Natuurlijk, of fris, kan ook. En vervolgens gaat men het veld in. En dat gebeurt dan onder begeleiding dus van het programmabureau. Althans, mensen die verbonden zijn met dat programmabureau. En natuurbeheer en zo is er ook bij betrokken. En boswachters dus.
0: En waar is dat?
1: Dat is in de Krimperenwaard, hè. Het is de bezoekerscentrum, de werkschool.

0: uur aan de Schaapjeszijde.
1: Okay.
0: En daar is een onderkomen van natuur van de provincie. Nee, niet van de provincie, maar van het Zuid-Hollands landschap. En daar kan je dus aan de Schaapjeszijde nummer 4 kan je daar terecht. En daar begint dus die rondleiding. En er zijn er eigenlijk twee. Eentje van 10 uur, die is morgens. En die duurt dan tot ongeveer 12 uur. En die andere is 's middags vanaf 1 uur. Aanmelden is trouwens wel verplicht. Dus je moet wel eventjes zorgen dat je dus... laat weten dat je eraan komt. En dan kan je dus bijpraten en je eigen informatie opdoen in zaken dus de realisatie van die andere natuur.
1: Gewoon even doen. Hartstikke leuk allemaal. Het is dus allemaal aanstaande zaterdag.
2: Dit is RTV Krimpene Waard. Snikheet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

ziekenhuizen raken leeg. En de bakkersvrouw rolt door het deeg. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n

0: Het is altijd wel lekker, maar je moet wel blijven smeren, zoals Adrie net zei, en blijven drinken, dan gaat het goed. En misschien alles een beetje dicht houden thuis, want dan blijft het een beetje koel. Of misschien de vloerverwarming op koel zetten, Adrie.
1: Ja, ja, ja. En rondlopen met een paraplu, die dan de functie van parasol heeft.
0: Ja, en een kort broekje aan misschien.
1: Ja,
0: sandalen.
1: Maar, ja, maar als je dan gaat wandelen, dan zitten van die kleine miserabele beestjes in het
0: Die, ja, daar word je niet goed van. Ik ben vannacht ook weer een paar keer geprikt. Dan lig je schijnbaar wat bloter dan normaal. En dan op de gekste plekken word je geprikt.
1: Ja, dat doe ik maar.
0: En dan word je niet blij van.
1: Nee, drie dagen, dan heb je geen last meer.
0: Oh, nee, ja, oh, dus, drie dagen jeuk.
1: Ja, drie dagen jeuk. Dus,
0: nou, dan weten we dat vast.
1: Handen thuis, niet krabbelen.
0: Nee, niet. Nee. Ik heb nog een berichtje, luisteraars. Want zaterdag 27 juni vindt een feestelijke Freundschaftsconcert plaats op het Kazerneplein in Schoonhoven vanaf 8 uur 's avonds door de Duitse muziekvereniging Stadskapelle Weil der Stad en het Schoonhovense muziekvereniging Gebeuren van Tavenu. En dat onder het noemer Freundschaft. De entree is geheel gratis. En in het kader van het 120-jarig bestaan van Tavenu zijn de Duitse muziekvrienden opnieuw uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de muziekstad, de Hans Hilverstad. En dan moeten ze natuurlijk ook wat gezellige muziek samen maken. Ja. En dat gebeurt dus zaterdag. En we hopen dat het niet onweert en dat het lekker droog is.
1: Zilver is natuurlijk een metaal, maar lood ook.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja, en dat zit in Schoonhoven, na verluid, in de grond hier en daar. Want er was voorheen een fabriek die daar nogal... toen mocht dat trouwens allemaal nog. Die liet dat dus achter in de grond en zo. En de Omgevingsdienst Midden-Holland, die is dus... nog steeds, we waren het haast vergeten, maar er is een behoorlijk project aan de gang om dus die loodwaardes in de grond, in het oude centrum van Schoonhoven, om dat dus boven water te krijgen en in kaart te brengen en eventueel te corrigeren. En dat onderzoek dat gaat bij ruim 180 locaties gaat dat aan de gang en is al gaande, maar de laatste fase van het onderzoek is aan de gang gezet. En dat vanaf half augustus tot begin september is er dus een onderzoek. Dus dan kunt u verwachten dat er een gaatje geboord wordt of zo. Ik weet het niet hoe ze die...
0: Ja, ik heb ook geen idee.
1: Hoe ze dat doen en zo. En vandaar. Maar als de inwoner van het betrokken gebied nog geen uitnodiging ontvangen hebt, maar dan kan je alsnog jezelf aanmelden en zo. En dat kan kosteloos. En dat kan je aanmelden op de website van het ODMH. En die gaan erover. En als je nog vragen hebt, dan hebben we weer zo'n superlange
0: e-mailadres.
1: Dan komt u weer. Bodemonderzoek Schoonhoven. Apenstaatje odmh.nl.
0: Nou, misschien nog een keertje zeggen.
1: Val maar mee. Bodemonderzoek Schoonhoven. Apenstaatje odmh.nl.
0: Nou. Okay. Hey Adrie, nou zit ik net aan die klok te kijken. Maar het nieuws is al geweest.
1: Is dat zo?
0: We zitten gezellig hier te keuvelen op die radio. Ja. Maar ik had al niet gekeken, het is mijn schuld een beetje. Ja. Maar goed, het volgende uur, dan hebben we gewoon weer nieuws om 11 uur. Ja. Maar helaas laten we het nu even voor stek gaan. En gaan we gewoon een plaatje draaien hier bij TV Krimpenwaard.
1: Ja.
2: Dit is de week van de zomerhits.

0: que tú, vos un requito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un requito como tú. Entonces más que tú, y vos un requito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un requito como tú. Entonces más que yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú. Que tú, y vos un requito como tú.
1: Barrett Borokito hier bij RTV Krimperwaard. Het is 9:05. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert. Dit is, goedemorgen Krimperwaard. Tot de klok van 12 uur. Met Adrie Oudernes en Gert van den Berg. En Adrie, die zit diep op zijn scherm te kijken. Dus die heeft wat gevonden, denk ik.
2: Ja, want deze donderdag is een hele belangrijke dag in de geschiedenis van onze Krimperwaard.
1: De laatste donderdag van de week.
2: Ook. Ja. Maar dan zijn de dagen geteld van de wethouders die dus afscheid nemen.
1: Ja,
2: dat
1: is waar.
2: Ze gedaan afgelopen week.
1: Donderdag.
2: Ja, precies. De aanstaande donderdag, dus 25 juni, vindt dan zogezegd de overdracht plaats. Daar wordt dan besproken wat er afgesproken is in de plannen voor de komende 3,5-4 jaar. En dan is dat om 8:00 in het gemeentekantoor van Lekkerkerk. En daar begint dan die speciale vergadering, want er wordt dus dan naar het nieuwe college uitgekeken.
1: Wordt dat uitgezonden trouwens of niet?
2: Dat wordt waarschijnlijk wel uitgezonden. Ja. Ik neem aan van wel. De communicatie in deze heeft dat nog even af laten weten. Maar we gaan ervan uit dat het wel wordt uitgezonden en zo. Dus 25 juni dus. Te Lekkerkerk. En dat als het goed is ook thuis te bezien en zo. Dus mooi.
1: Nou, maak het mee.
2: Ja.
1: En we krijgen er weer vijf wethouders, er gaan er drie weg.
2: Met de burgemeester erbij zijn ze dus vrolijk met z'n zessen. Allerlei zaken. We hebben één nieuwkomer, een echte nieuwkomer van buitenaf. Dick van Sluis, namens de partij Leefbaar. En die gaat over de vergunningsverlening en zo. Een gebiedsontwikkeling, vluchtelingen, toekomstperspectief. Nou, hè.
1: Ik wens ze veel sterkte.
2: De uitdagingen liggen dus voor het oprapen. Dat kan je wel zeggen.
1: We gaan een plaat draaien die jij vroeger veel gedraaid hebt op Radio Taurus, volgens mij. Het verzoekplatenprogramma.
2: Oh, dat zou kunnen.
1: Frank en Mirella in de verzonken stad.
2: Ja.

0: lekkere bokkie in de studio met wat lekkers erbij. Is altijd leuk, hè? En dat van onze hoofdredacteur is toch wel aardig, hè?
1: Ja.
0: Het gebeurt hier allemaal bij RTV Krimperwaard op maandagmorgen 9:55, luisteraars. Ik heb nog een zomerkliniek bij de voetbalvereniging Spirit. En dat is in Oudekerk aan de IJssel. En die hebben dat afgelopen zaterdag ook al gedaan. En aanstaande zaterdag doen ze dat weer. En dan kunnen de deelnemers gratis deelnemen aan de extra voetbaltrainingen op het sportpark in Oudekerk. Het begint allemaal om 10:00 en het duurt tot 11:30. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Dus u moet wel even zijn bij de voetbalvereniging Spirit. Jij weet waar die zit, Adrie, in Oudekerk?
2: Ja, precies. Achter mijn huis.
0: Achter je huis. Achter het huis van Adrie Ouders. Daar moet u zijn. Ja. Ik zal niet weten waar die woont. Maar in ieder geval, zorg dat je erbij bent. Wij gaan maar een plaatje draaien. Want Adrie zit even te genieten van zijn appelpuntje.
1: Ja, zo is het.
0: Dat is ook erg lekker natuurlijk.
1: Lekker hoor. Ja.
0: Een plaatje.

0: luisteraar. Gelijk zin in de vakantie, luisteraars. Met die zonnige muziek hier bij RTV Krimperwaard. Gaan we de hele week een beetje doen. En we hopen dat u dat een beetje leuk vindt. Er wordt weer gestaakt in Nederland. En wel aanstaande woensdag in en om Utrecht. Dat zijn de schoonmakers en metaalbewerkers. En een dag later ook de mensen rond de regio Eindhoven die gaan staken. Diverse metaalbedrijven en schoonmaakbedrijven. Want ze zijn het niet eens met de plannen van het kabinet. Dus we gaan het maar afwachten. Er wordt volgens mij nog veel meer gestaakt. Dus we kunnen ons weer een beetje de borst nat maken, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Ja, je hebt ermee te dealen.
1: Je hebt ermee te dealen. Je hebt ermee te maken, inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Ik hoop niet dat van invloed is, dat staken over de werkzaamheden aan de Algrabrug. Want dat is ook weer met een hele hoop metaal en zo. Is dat, dus ja, het zou ook. Het is niet te hopen, want dan gaan ze dus bij deze dus de Bietenbrug op, denk ik zo.
0: De Bietenbrug?
1: De Bietenbrug op. Van, ja, er zijn van 29 juni, dus dat is al eind deze week, dacht zoiets, ja, zo'n beetje. Tot 4 juli zijn er nachtelijke afsluitingen. Dan gaat de brug omhoog en dan gaat hij voorlopig niet meer naar beneden.
0: Oh.
1: Nee, want er wordt dan op plaatsen waar je normaal niet bij kan, wordt er dan geïnspecteerd en gekeken en voorbereid om dus goed beslagen op het ijs te komen als die werkzaamheden, dus met de renovatie enzovoort, dus met de langdurige afsluiting van Algrabrug, om daarin te voorzien, zeg maar. Die nachtelijke afsluitingen die zijn tussen 10 uur en 5 uur 's morgens. Dus 10 uur 's avonds, 5 uur 's morgens en 's nachts. En dan is echt alles afgesloten.
0: Dus je beter even omrijden.
1: Ja, maar ja.
0: Je gaat niet staan wachten, denk ik, of wel?
1: Ja, je moet gewoon, gewoon op tijd zorgen dat je dus je vergadering afgelopen is. Dat je naar huis kan voor tienen.
0: Nee, dat is waar.
1: Als je de brug over moet. Ik bedoel, een beetje creatief en zo. Ja, linksom of rechtsom, we komen toch een keer aan de beurt. Want hij gaat echt een keer heel lang gewoon dicht.
0: Ja, want er is heel veel achterstallig onderhoud, heb ik begrepen, ook in Nederland.
1: Ja, en dan,
0: sowieso een brug.
1: En dan zijn er inderdaad weer van die mooie gele borden met witte zwarte letters en zo. Met heel verhaal erop en zo. Dus dat je dus in de. Dan moet je echt rem hebben om
0: te lezen wat er staat.
1: Om het te kunnen lezen.
0: Yes.
1: Ja, dat is allemaal. Dat zijn ook van die mooie bijverschijnselen. Maar goed, dan staat er in ieder geval wel aangegeven waar je dan wel heen kan en zo. En dat is
0: wel handig.
1: In bepaalde gevallen best wel een grote omrij. Ja.
0: Houd het in de gaten allemaal.
1: Ja.
2: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard.

0: Hij stond nummer 1. Ik weet niet of hij er nog steeds staat, maar het is wel een leuk gezellig plaatje. Past een beetje bij het weer. En als je ziek bent, hoop ik dat je gauw beter bent. Ik kreeg net een berichtje dat het met Lia van Chris weer wat beter gaat. En ik hoop als u ziek bent dat u gauw beter wordt. Want het is een rare tijd om griep te hebben. Maar ja, voor je het weet heb je het opgelopen. Misschien dat je denkt, oh, het is zo warm. Ik kleed me nogal luchtig. Ja, dan kan je ook misschien een koudje vatten. Je weet het maar nooit. Hou daar rekening mee. En blijven smeren en blijven drinken.
1: Adrie. Ja. Kijk, we hebben aandacht besteed bij RTV Krimpenerwaard voor die zeepkistenrace. Dat, ja. Ja, ja. Maar die zoeken ook nog vrijwilligers. En dat is alleen maar voor het project. Hè. Dus dat zijn hun beveiligers, verkeersregelaars, EHBO'ers en vrijwilligers bij de opbouw van het parcours en vrijwilligers voor het afbreken. Want ja, als je opbouwt moet je het afbreken. Algemene vrijwilligers die dus zeg maar een paar handjes extra kunnen bieden en zo. Dat is wel mooi. En dat allemaal voor die zeepkistenrace, want die wordt op 26 september gehouden. Dus het is nog even. Maar er wordt aan alle kanten gewerkt en gebouwd en voorbereid en zo. Wilde plannen worden gemaakt en nog wildere uitvoeringen, zodat die zeepkisten goed voor de dag kunnen komen. En dat is alleen maar gezellig en mooi. Dus het is de bedoeling dat dat gaat duren tussen 10 uur en 4 uur, 26 september.
0: Hij is al volgeboekt, hè?
1: Eerste vakantie, hij is hartstikke uitverkocht.
0: Ja.
1: Ja, dat zal ze wel verrast hebben, denk ik. Want dat is, het is een mooi idee. Maar het moet dan eerst dan wel eventjes overkomen, zeg maar. En dat is wel het geval.
0: In september?
1: In september, 26e. Mooi.
0: Nou, hartstikke leuk, luisteraars. Houd het in de gaten. We gaan José Feliciano even draaien. En Kees Sara. Om 7 voor half 11.

0: Zonnige muziek op de radio en het zonnetje schijnt. Het is alweer 21 graden hier in Bergambacht. Dus de zon begint aardig op te lopen en ook de temperatuur. Dus dat gaat wel goed. Tijd voor het weerbericht bij RTV Krimpenerwaard.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was vanmorgen gewoon een beetje lekker koel toen ik uit bed kwam, een graad of 16. Dus dat was lekker fietsen naar de studio, maar hij begint nu dus al aardig op te lopen.
2: Ja, ik denk dat menigeen denkt van waar heeft die man het over, want het was helemaal niet lekker in de slaapkamer.
0: Nee, maar buiten bedoel ik, hè, buiten.
2: Ja, buiten, ja, eventjes wel, maar het begint erg snel op te lopen. Onder een bijzondere grote zonnekracht maken we wel een hele bijzondere periode mee. We gaan de 40ste hittegolf van Nederland beleven sinds het begin van de van 1901. Maar dat wordt er wel eentje met spectaculair hoge temperaturen. Vandaag valt het allemaal nog wel mee, maar het valt wel onder de zomerse waarde. Want we komen boven de 25 graden uit met extreem veel zon. Hoge zonnekracht, daar moet je altijd rekening mee houden in dit jaargetijden. En dat komt omdat we onder een heel groot hoge drukgebied leven, met de centrum nu nog boven de Noordzee, die langzaam gaat verplaatsen naar Duitsland. Eigenlijk is er één groot hoge drukgebied boven Europa. Dat noemen wij een omega-situatie, waarbij dat gebied ervoor zorgt dat je een heel stabiel weerbeeld hebt. Alleen, het is zo warm dat de atmosfeer zo nu en dan daar reageert op onweer. Nou, dat hebben we de afgelopen weekend hebben we dat gemerkt. De komende dagen hoeven we daar niet zo bang voor te zijn, want de lucht is veel droger als dat die is geweest. Dat is misschien wel goed ook, want anders voelt het nog veel warmer aan. Hoewel dat scheidingslijntje van die hele vochtige lucht zit maar net over de grens met België heen. Dat noemen we een glazen warmtefront. En dat zorgt eigenlijk voor dat aan de zuidkant, daar is die kans op onweer bij wat groter dan aan de noordkant. Nou, voorlopig blijft dat ten zuiden van ons. En als het dan omhoog kruipt, dan hebben we er niet zo heel veel effecten van. Morgen is er bijvoorbeeld weer 27 tot 28 graden. Misschien 29 graden, dat we dat al gaan redden. En wat opvalt is dat de nachttemperatuur, die komt heel eventjes op 15 graden. Maar daarna gaat die heel snel stijgen. Hoe anders is dat in de nacht van dinsdag op woensdag als de temperatuur niet onder de 20 graden daalt. Dan praten wij in Nederland over een tropische nacht. En dan, dan is het eigenlijk zweten. Kun je net zo goed buiten gaan liggen. Alleen, dat barst van de muggen, dus daar word je ook niet vrolijk van.
0: Nee.
2: En dan woensdag, ja, dan gaat de ellende eigenlijk beginnen. Want iets anders kan je het eigenlijk niet noemen. Dan wordt het in de Krimpenerwaard zo'n 34 graden. En dat maken we niet zo heel vaak mee. Het zuiden van Nederland zou er zelfs nog wel een paar graadjes bij kunnen krijgen. En ik denk dat het landelijk record dan ook wel verbroken gaat worden met hoge temperaturen. Die hogere temperaturen gaan op donderdag en vrijdag nog wat extra los. Want ook op donderdag extreem warm, 35 graden. Na een nachttemperatuur die niet eens meer in de buurt komt van de 20 graden. En wat dacht je van de nacht van donderdag op vrijdag, als de temperatuur mogelijkerwijs onder aanvoering van een oostelijke stroming niet onder de 25 graden gaat komen? Ja, dan praat je over extreme omstandigheden die voor Nederland heel onwaarschijnlijk zijn, maar ze gebeuren wel. En dat heeft alles te maken met de klimaatverandering. Je kan je kop in het zand steken, maar het is wel zo. Vrijdag ook een broeierige dag. De luchtvochtigheid gaat dan weer wat toenemen. En dat kan aan het einde van vrijdag resulteren in een warmteonweder. Dat is niet dat het dan een ander weerbeeld gaat worden, maar het zit, de reactie van de atmosfeer is dusdanig dat daar een onweersbui kan gaan ontstaan. En dat geldt ook voor de zaterdag en dan met name in de ochtend dat er een bui kan ontstaan met onweer. En dan is het altijd even de vraag hoe zich dat dan verder gaat manifesteren. Want zoals het er nu uitziet, lijkt het erop dat de wind in de loop van zaterdag van noordoostelijke richting naar zuidwestelijke richting gaat. Ja, en dan wordt er iets koelere lucht aangevoerd. Maar ja, dan nog steeds hoor, temperaturen rond de 30 graden. Alleen die koelte zou er net voor kunnen zorgen dat er in de avond toch nog weer een buitenontwikkeling gaat komen. Dus het wordt eigenlijk wel spannend. Maar dat is op dit moment eigenlijk prematuur. De grotere kans op buien is met name op zondag en op maandag. Dan lijkt er een einde te komen aan het extreme warme weer. Hoewel de weerkaarten daar niet helemaal over eens zijn. Want het Duitse model houdt het nog erop dat we nog een week met zomerse temperatuur lucht gaan krijgen. Ik denk het echter niet, want het lijkt erop dat depressieactiviteit op de oceaan toch veel groter gaat worden. Het hoge drukgebied wordt een beetje naar beneden geduwd. En dat betekent dat wij meer met een zuidwestelijke tot westelijke stroming te maken gaan krijgen. Het resulteert in zondag nog steeds temperaturen tegen de 30 graden, maar een verhoogde onweerskans. En dat gaat door tot in de nacht en ochtend van maandag. En dan maandag wordt het waarschijnlijk niet veel warmer dan een graad of 2, 23 bij ons. En daarna, de dagen daarna, wordt het wisselvallig met iedere dag kans op buien. Daar kan onweer bij zitten. En een temperatuur die gaat dalen tot zo'n beetje rond de 20 graden. Dus begin juli, dan kunnen we weer eindelijk een beetje van het stoom af. En dan kunnen we gaan opbouwen totdat het dan beter gaat worden. Dat ziet er op dit moment uit dat het wat langer duurt. Als dat ik in eerste instantie dacht, op zaterdag 4 juli is er een belangrijk evenement. Op vrijdag, zaterdag, zondag op Gouds asfalt. Nou, zoals het er nu uitziet, dan betekent het dat we de paraplu en de poncho's weer mee moeten gaan nemen. Want dan gaat het extreem veelvuldig tot een bui komen. Maar goed, zover is het nog niet. Laten we eerst nog even kijken wat de week allemaal gaat brengen. In ieder geval extreem warm weer. En eigenlijk is dit weer, als je niet in een koele ruimte zit, zou je eigenlijk niks moeten doen,
0: nee, Gert. Nee, en veel drinken en veel smeren, denk ik.
2: Veel drinken en met name water. Dus niet dat andere dingen, want dat droog je vanuit. Ja. Dus water drinken en als je buiten komt, in ieder geval smeren.
0: Hartstikke goed. Gerald, ben je morgenochtend nog bij Atrie?
2: Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik toch red.
0: Nou, hartstikke mooi. Hartstikke bedankt en nog een fijne maandag.
2: Hetzelfde.
0: Groetjes. Doei, doei.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd. RTV Krimpenen.

0: vakantiebouwer op de radio bij RTV Krimpenerwaard. De ijsclub De Vlist die viert aanstaande zaterdag het 130-jarig bestaan.
1: Ja.
0: En dat doen ze dan samen met alle leden en ook besturen van ijsclubs uit de regio. Maar speciaal voor de jeugdige inwoners van Vlist organiseren ze een skiller clinic. En dat begint 's middags om 3:30. En dat duurt een uur en dat is allemaal gratis. En daarna kunnen ze een frietje halen bij het ijsclubgebouw. Je moet je wel van tevoren even aanmelden. Want dan weten ze hoeveel ze patat in de frituurpan moeten gooien, denk ik. Dus dat kan via www.ijsclubdevlist.nl. Yes. Dat is een makkelijk e-mailadres.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja, ja.
1: Het bestaat nog.
0: Ja, ja, ja, lekker kort.
1: Heel fijn.
0: Had jij nog wat?
1: Ja, zeker. Nou ja, Gerard, je had het er al over. Je kan maar beter niks doen bij temperaturen zoals dus. Nou, dat kan dan mooi uitkomen. Want woensdagochtend rijdt er vrijwel geen trein, bus, tram of metro in de streek. Dus stakingen.
0: Ja.
1: Nou, dan hoef je niks te doen.
0: Ik bedoel, kun je lekker met z'n allen naar strol? Ja, dan moet je wel zelf gaan natuurlijk.
1: Nee, maar nee, gewoon thuis blijven.
0: Thuis liggen in de tuin. Of het zwembad.
1: Of, ja, ja, of gewoon binnen, achter de gordijnen.
0: Binnen achter de gordijnen?
1: Die dicht zijn.
0: Ja, ja, maar dat lijkt me, ja, dat lijkt me, ja, een beetje te gaan liggen. Je moet toch ook, ja, dat doet dan in de vakantie wel. Maar er is altijd wel wat een klusje te doen of zo, of
1: ja,
0: niet? Maar,
1: ja, ja, dat is eigen verantwoording dan.
0: Ja, ja, nee, dat is waar. Je moet je ook weer niet te druk maken natuurlijk. Dat is ook
1: maar
0: niet goed.
1: Maar ik wilde wel even attenderen op het feit dat mensen die hun hond uitlaten, je moet je wel eventjes, je moet de test zelf eens doen met je blote voeten op het asfalt gaan lopen bij temperaturen van 30, 32, 34 graden.
0: Ja, daar heb je gelijk in, ja.
1: En dan, dan kan je dus je zolen wel gaan vervangen, zo ongeveer.
0: Dat heb je ook wel eens in het zwembad of op het strand. Als dat dan erg heet is, nou, dan weet je niet hoe vlug je moet lopen.
1: En dan weet ik wel, honden die hebben dus wel van die zadeltjes onder hun poten. Maar daar zijn grenzen natuurlijk, hè. Ik bedoel, dan krijg je dus wel schade. En we weten hoe duur dus tegenwoordig de rekeningen zijn van de veearts.
0: Ja. Ja,
1: de dierarts. Dus ja, opgelet, hè. Ik zou daarmee goed mee uitkijken met onverharde paden en met maar tegels en asfalt. Ze worden kokend heet.
0: In gewoon het gras laten lopen
1: in
0: of
1: de
0: zo.
1: Zon, ja, als dat zou kunnen.
0: Of
1: ja.
0: Even tillen.
1: Ja, even tillen. Ja. Ja. Zo'n grote jongen van tafel.
0: Sint-Bernard.
1: Ja. Ja, nee, maar het zijn wel serieuze.
0: Ja, serieuze nee, daar heb je gelijk in, want het is heel zielig voor die beestjes.
1: Nou, ik denk het wel.
0: Ja, ja. Hou daar in de gaten, luisteraars.

Soller hier bij de radio bij RTV Krimperwaard. Dat allemaal op maandagmorgen om 11 minuten over de klok voor 10:30. Fijn dat u luistert. Adrie is even achter iemand aan. Een van de schoolkinderen volgens mij. Die gooide een paar handen zand naar binnen hier. Ja, de deur staat open omdat men druk aan het werk is met de airco en het dak van RTV Krimperwaard. Ja, dat schijnt altijd van die hele flauwe grapjes te zijn. Die kennen weinig leuke dingetjes, die kinderen, waarschijnlijk. We gaan nog een berichtje doen, want er wordt een opvolger gezocht voor Jan de Waard. Hij is visser en hij vist op kreeften. De Amerikaanse Rode Rivier kreeft. En hij is bijna 67, hij wil met pensioen. Maar hij zoekt eigenlijk iemand die het over wil nemen. Dus geef dat even door. Desnoods een RTV Krimperwaard geven wij door aan Jan. Dan komt het hartstikke goed allemaal. Dus laten we hopen dat er iemand gevonden wordt. Want zijn werk moet wel doorgaan. Een muziekje hier op de radio. Hier is Criss Cross Amsterdam. Samen met Jan Smit en Frans Bauer.

0: We hebben ze overal vandaan gehaald, die zonnige platen hier bij RTV Kriprowaard. We krijgen op de Telex net een bericht binnen dat de prins, premier Stammer is afgetreden. Dus,
1: Stammer.
0: Dus dan weet u dat gelijk ook weer, luisteraar, zal ongetwijfeld zo in het nieuws voorbij komen. Ik heb ook nog een berichtje uit Oudekerk, want in de hersteld hervormde kerk in Oudekerk aan de IJssel vindt op aanstaande zaterdag 27 juni een koorzangavond plaats met de bovenstem. U bent erbij, van harte welkom. Het begint om 19:30.
1: Ja, we kunnen sinds de begin van deze maand kunnen we dus €350 in de mag slepen. Als je tenminste plannen hebt om dus wat te maken van Burendag.
0: Okay.
1: En dat is vast in een tijdje, dat komt er ook weer aan, dat Burendag. Dat is op 26 september, na de vakantie dus. Maar die aanvraag die kan je dus al doen. En er wordt alweer bijgezegd dat dus er rekening mee gehouden moet worden dat de beschikbare budget snel op kan zijn. Dus vandaar nu die mededeling. Dat als je plannen hebt voor de Burendag 2026, dan is het wel handig om dat even te laten weten bij burendag.nl. En dan kan je meer informatie vinden in zaken dus de voorwaarden waaronder je dus dat bedrag in de wacht kan slepen of maximaal bedrag, want het kan ook wat minder zijn natuurlijk. Maar en dan gaat het over buurtactiviteiten vanwege de Burendag. Het woord zit er al in. Maar spullen die dus nodig zijn voor de organisatie, als je een comité hebt en zo, en kan je dus denken aan spulletjes die dus nodig zijn. Maar niet eten en drinken.
0: Nee, de barbecue die willen ze wel betalen, maar niet het vlees, zeg maar.
1: Ja, dat bedoel ik maar. Dus zodoende.
0: Houd daar rekening mee.
1: Bij deze.
0: Oké.
2: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV.

0: De Mokkers en de Zomerzon. Hij staat te branden aan de hemel, luisteraars. En het wordt een warme week. We hebben het net kunnen horen van onze eigen weerman Gerald van der Stelt. We hebben nog een berichtje voor aanstaande zaterdag. Want er wordt er echt veel georganiseerd. In Lekkerkerk en Krippen aan de Lek wordt er dan een open tuinroute georganiseerd. En wel tussen 10 en 4 uur. Dan stellen 5 enthousiaste tuineigenaren hun tuin open voor bezoekers. En als u nou begint bij het Middelland 60 tot 64. Dan liggen daar weer briefjes klaar met de adressen van de volgende 4 tuinen. Dus als u dat even doet, aanstaande zaterdag dus. Om 10 uur begint het en we hopen dat het lekker weer blijft. Maar dat moeten we maar afwachten.
1: Ja, natuurlijk. Dat is een lot dat zo men het kan vriezen, kan dooien, zeggen ze dan. Ja, ja. Maar hoe zeg je dat in de zomer eigenlijk?
0: Nou, niks zo voorspelbaar als het weer, denk ik. Ja, ik weet ook niet.
1: Zoiets. Ja. Straks gaan we het even hebben over koel, helder drinkwater.
0: Oh. Daar kunnen we een leuke plaat bij zoeken.
1: Ja, cool, helder water. Ja. Oké.
0: Eerste plaatje.
1: Ja, doe maar.

0: Bart Sico, we kunnen nog één plaat doen zo, Adrie. Jij hebt nog een berichtje net voor 11.
1: Ja, het drinkwaterbedrijf Oase die is dus in de weer met om aan de toekomst te denken. Want er worden nogal wat grote bouwplannen dus uitgevouwen. Achterin Alphen aan de Rijn, iets van 500, minstens 500. En Westergouwen natuurlijk Gouda, dat zijn aanzienlijke aantallen. Maar die hebben, al die huisaansluitingen, die hebben wel zoveel liter per dag nodig. Althans,
0: gemiddeld 100 liter per persoon volgens mij.
1: Ja, en dat is niet niks. En dat water, dat moet wel voor de dag komen. En dat wordt opgepompt uit het grondwater gebeuren. En men is dus op zoek geweest naar dus nieuwe vindgebieden en zoekgebieden. En eentje van die zoekgebieden ligt in locatie Den Hoek, de Polderenhoek in de Krimpenerwaard. En ja, daar zijn dus nu de meningen nogal aardig over verdeeld, omdat daar een natuurgebied is. En als hij daar grondwater weg gaat halen, dan zou het wel eens kunnen gaan verdrogen, punt 1. Maar ook inzakken en zo. Dus ja, maar voor degenen die daarbij betrokken zijn, inwoners dus en grondeigenaren, die kunnen dus terecht voor informatie over de milieueffectrapportage en de vervolgonderzoeken. En dat kan allemaal middels een inloop- en informatiedag in De Waard in Bergambacht. En dat is, het is nog even, maar toch alvast even rekening houden in de agenda. Woensdag de 8e juli 2026. Van 7 tot 9 uur en zo. Want ja, het is nogal. Het is niet niks dat daar een zoekgebied dus in de praktijk wordt gebracht. Want ja, we hebben wel mooi helder water nodig. En zo.
0: Om op te drinken, maar ook voor de wc en wassen en ga zo maar door.
1: Ja.
0: Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we graag bij je terug met deel 3 van Goedemorgen Krimpenerwaard.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Dit is de week van de zomerhits.

0: Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Moet je ook opletten, want er is gisteren ook weer iemand overleden. Die zwemmen dan in de Waal of in de Lek. En er komen er natuurlijk heel veel boten voorbij.
1: En stroming.
0: Ja, en die zuigen ook een soort door die schroeven, denk ik. Dus let alsjeblieft op als je bijvoorbeeld hier in de Lek gaat zwemmen. Adrie, had jij nog wat?
1: Ja, nu we het toch over water hebben. Er is een ontwerpbesluit voor zoetwaterproject Krimperwaarts in de maak. En die ligt ter inzage. En wat is dat ontwerp voor besluit voor zoetwaterproject Krimperwaarts? Nou, als het droog veel te... Ja, een periode is zoals bijvoorbeeld nu, dan wordt er zogenaamd water ingelaten uit de lek vandaan. Mm. En dat gaat via een parcours, hier een route, richting Goudrak. En daar heb je daar heb je dus het gemaal. En dat gemaal gaat dan aan om dat zoet water in de Hollandse IJssel te pompen.
0: Oh.
1: En daar kunnen ze het aan de overkant van de Hollandse IJssel kunnen ze dat weer inlaten, zodat ze daar gegarandeerd zoet water hebben. Want het zoute water, dat komt zeker in droge periodes, komt best wel ver landinwaarts. En aangezien de Hollandse IJssel een eb- en vloedrivier is, is het risico van dat zoute water voor dus de achterliggende gebieden. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld Boskoop en zo met zijn kwekerijen. Die hebben dus helemaal geen niks met zout water.
0: Nee, er groeit te weinig, denk ik.
1: Dat moet gewoon goed zijn en zo. Dus vandaar. Dat plan dat ligt erin zagen. Van 12 juni tot 24 juli. En daar kan je dus op reageren. En je kan dat doen via de e-mail. info@hhsk. Hoogheemraadschap Schieland Krimperwaard is dat de afkorting van. .nl. Je kan het ook per brief ouderwets doen. Postbus 40. Dat is een tijd geleden.
0: Ja, dat zie je.
1: Postbus 4059 in Rotterdam. Postcode 3006 AB en zo. Maar met die inzage. En die meningen van buitenaf, zeg maar, kan het bestuur van het Hoogheemraadschap een definitief besluit maken. En daarna wordt de gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland wordt het besluit getoetst en eventueel goedgekeurd en zo. Dus nou, dat is dan wel te hopen. Maar het geeft maar weer eens aan wat er allemaal nodig is om een simpel doorvoersysteem voor zoet water te creëren in de Krimperwaard.
0: Nou, dat is zeker. En het gebeurt dus allemaal, luisteraars.
1: Ja.

0: was vorig jaar nog in... Ja, in Griekenland. En dan kwam er zo'n beentje langs met dit soort muziek. En dan mocht je aan het eind van de avond mocht je al de borden kapot gooien. Nou, heel leuk.
1: Ja.
0: Maar ook heel erg leuk, denk ik, voor de mensen die dat dan allemaal weer op moesten ruimen. Maar goed, het nut niet zo erg, maar dat is een soort traditie daar,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, precies. En dat is ook heel leuk voor de bordenfabrikant.
0: Ja, nee, zo houden ze een beetje aan het werk natuurlijk.
1: Ja,
0: nee,
1: precies.
0: Dat is ook zo. Had jij nog wat?
1: Ja, er is namelijk de Uilenberggroep van de NVWK, die is deze... week, 26 juni, bezig gaan ze doen een uilenfietsexcursie.
0: Oh, nog nooit van gehoord.
1: Nee.
0: Uilenfietsexcursie. Nee, ik dacht juist dat je moest luisteren of je jonge uiltjes hoorde. Maar,
1: ja, dat ook. Dat is weer een losstaand verhaal. Maar dit is zogezegd kijken met je oren. Onder begeleiding van...
0: Kijken met je oren.
1: Ja, ja, ja, ja. Onder begeleiding dus van een ervaren werkgroeplid. Wordt er dus in de avondschemering al fietsend op zoek gegaan naar het geluid. Let wel. Dus kijken met je oren. Het geluid van bedelende jonge rans- of bosuilen en zo.
0: Maar hoe weet je dan hoe die klinkt dan?
1: Ja, ik weet niet of je wel eens op een oude schommel... waar is de ketting
0: een beetje piept.
1: Ja? Dat krasse geluid. Zoiets.
0: Als je zoiets hoort, dan is dat een uil.
1: Ja, maar de excursie die start dus eerst met een korte toelichting... over de uilen in de Krimpende Waard. Ook de nachtuilen. Ook op twee benen misschien wel. Maar nee, ik denk het niet. Ik denk het niet in dit geval. Maar in Krimpenerwaard dus, waarop dus gelet moet worden tijdens zo'n fietstocht en zo. Maar het gaat niet alleen over uilen, maar ook vleermuizen zijn ook avond- en nachtdieren. En er wordt ook gekeken, op bepaalde plaatsen zijn ze wat meer aanwezig dan op andere plaatsen. En dan gaan ze daar eventjes een paar van die plekjes opzoeken. En dan kunnen ze dat ook in de gaten houden. Nou, het wordt hartstikke mooi weer. Ook 's avonds. Dus ja.
0: En wanneer is het?
1: Ja, dat is 26 juni vanaf 9:45 tot 11:30. Want ja, het moet schemering zijn, hè? Dus vandaag
0: is dan een vrijdagavond.
1: Ja, er is plaats voor 25 personen. Er zijn nog een paar plekjes vrij. Dus als je dus de website van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard even opzoekt, dan kan je onder dat artikel een formuliertje invullen. En dat kan ook via de digitale snelweg en zo. En misschien kan je daar nog mee fietsen, zeg maar.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Nou, een huilenfietstocht.
2: Het zomergevoel op jouw radio.

0: Amazing Stroopwafels, lekkere muziek en ze treden nog steeds op na zoveel jaar. Ben je op zoek naar werk en spreek je nog niet goed Nederlands? Kom dan naar de Banenmarkt op dinsdag 30 juni in Reewijk. Werkcentrum Midden-Holland organiseert deze speciale Banenmarkt om inwoners met een andere taalachtergrond te helpen bij het vinden van werk. De Banenmarkt duurt van 's middags 1 tot 3 uur en het gebeurt in Zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan nummer 1 in Reewijk. Je moet jezelf wel weer even aanmelden via werkcentrummiddenholland.nl.
1: Ja. In deze tijd van het jaar is praten over water is eigenlijk best wel...
0: We hebben het al een beetje over water.
1: Lekker fris en zo.
0: Ja.
1: Maar het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpere Waard... die heeft ons gevraagd om mee te denken over het water van de toekomst en zo. En dienaangaande, want ja, wat als het heel hard regent in heel korte tijd... veel water, ja, waar laat je dat water? En als het hartstikke droog is,
0: regent om.
1: Is er dan ergens nog water in reserve en zo en dat soort zaken? Nou, daar gaan de gesprekken over en die bijeenkomsten om over mee te praten en over de toekomst en zo. En de insteek van het Hoogheemraadschap Schieland Krimpende Waard. Er is er eentje vanavond, 22 juni, in Amazitia in Lekkerkerk. En dat gaat dan als volgt te werk. Mensen die krijgen dus gelegenheid naar een introductie om tijdens de sessies in gesprek te gaan over de wateropgave in de regio. En als je nou invloed wil hebben op de keuzes die we gaan maken, dat zegt dus het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard, dan kan je dus aanmelden voor de bijeenkomsten en zo. Want de inbreng die telt echt mee en zo. En ideeën, en ook briljante ideeën, die zijn zeer hartelijk welkom en zo. En dan kan men daar beleid op laten weerspiegelen. En dat heet dan het waterbeheersprogramma, wat dus voor de jaren 2028-2033 gaat gelden en zo. Dus het duurt nog even, maar ja, dus voor je het weet is het zover.
0: Dus vanavond ga je er ook nog heen?
1: Weet ik nog niet.
0: Hij heeft het zo druk, luisteraars. Dat hebben heel veel mensen. Ze werken niet meer, maar ze hebben het hartstikke druk als een klein baasje.
1: Ja.
0: Maar dat is ook maar goed natuurlijk, want achter de granen zitten is ook niet alles natuurlijk.
1: Ik kom er net achter. Nee, ik heb elders een vergadering.
0: Oh, hij heeft alweer een vergadering. Ja. Nou ja, dat kan gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, we hebben nog een berichtje, want aanstaande vrijdag is er weer een rondleiding in de Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht. Dat begint om 1:30 middags en je moet je melden bij het koetshuis. En dat is naast het museum. Dus gewoon even doen.

0: Here comes the sun, the Beatles. Nou, hij is er al een poosje en dat voel je best wel, want de temperaturen lopen op in de Krimperwaard. Noteer het even op de kalender. Op 11 juli aanstaande is het weer zover, het Keskese beachvolleybaltoernooi. En dat duurt dan tot 27 juni. Tenminste, dan kan je nog inmelden of aanmelden met je team. En dat kan door een mailtje te sturen naar Keskese QQC Stolwijk.nl.
1: Ja.
0: Het is allemaal niet zo eenvoudig, Adrie.
1: Het gaat wel, maar niet vanzelf.
0: Nee, dat kan je wel zeggen.
1: Zo is het. 27 juni, dan we hebben het er net al gehad over de Polsop Vespringvereniging in Vlist. Nou, er zijn om alvast een voorproefje mee te maken. Kan je terecht, de 27 juni vanaf 1 uur. Tot in de avond is er dan in allerlei categorieën een wedstrijd vanwege het 60-jarig bestaan van de Polsstok Vespringvereniging de Vlist. 60 jaar alweer, hè?
0: Ja, nee. Het gaat wel door.
1: En dan hoop ik niet dat het zo warm is als dat als bijvoorbeeld donderdag of vrijdag. Want je zou je handen branden aan de Polsstok. Ik bedoel, ja.
0: Ja, dan zou je een soort handschoenen aan moeten trekken.
1: Ja, dat hebben ze toch wel, hoor. Ja, dat wel. Maar, en te waterlating als er een sprong fout gaat, ja, dat is geen straf.
0: Zeker niet als het ook warm weer is,
1: daarom,
0: denk ik.
1: Daarom. Dus,
0: ja. Maak daar gebruik van.
1: Ja.
2: Wij zijn bij u de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën.

0: voor mijn 12-inch uitvoering van Barry Manilow met de Copacabana uit 1978. We hebben nog een berichtje, want zondag 28 juni is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst bij de protestantse gemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134. Dit keer met het koor In Between uit Haastrecht. Het thema is recreëren als recreatie. De toegang is gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Had jij nog wat, Adrie?
1: Ja, ik heb nog wel wat. Het is namelijk zo dat we kunnen er niet omheen. Hè? In warmere perioden dan kan er in de sloten op het oppervlaktewater zwemvijvers. Zoals bijvoorbeeld de recreatieplas, de surfplas. Kan daar blauwalg ontstaan.
0: Oh ja.
1: Wel even, ja, dat komt ook weer om de hoek kijken en zo. En dat is nou toevallig een bacterie die bij mens en dier kan leiden tot ernstige huidirritatie, maag- en darmklachten.
0: Wat een ellende.
1: En dat is alleen maar ellende. En als het dan ook nog warm is, dan voel je je al helemaal niet op je gemakkie en zo. En dan kan je, ja, dat is niet goed. Dus het zwemmen in zulk water wordt dus wel afgeraden. Maar het is nog niet zover. En het wordt uiteraard regelmatig gecontroleerd en getoetst of het zwemwater in de daarvoor aangewezen plaatsen, bijvoorbeeld dus in het geval van krimpende water surfplas, dat wordt dus regelmatig bekeken en getoetst en zo.
0: En dat kan je ook via internet ergens terugvinden, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, dan krijg je dus een mail. En dan kan er een melding komen. En dat komt dan inderdaad via dus het Hoogheemraadschap zelf, of via de gemeente, of via blauwealg.nl. Ik noem maar een zijstraat, want dat zou zomaar kunnen. Een paar trefwoorden op Google.
0: Dan kom je er vanzelf.
1: Dan kom je er vanzelf, dus daar moeten we wel eventjes rekening mee houden in de toekomst. Het wordt warm, dus het risico is er.
0: Houd het in de gaten.

0: De London Beat en You Bring On The Sun. Allemaal plaatjes die wat met de zon te maken hebben op deze maandagmorgen bij TV Krimperenwaard. Adrie, jij zat weer even op de computer. Heb je nog wat gevonden?
1: Ja. Er is morgen, want ja, er is dan donderdag wel die overdracht voor het nieuwe college burgemeester-wethouders. Maar dat wil niet zeggen dat er op andere dagen van de week niet vergaderd wordt. Wel degelijk. Dinsdag, morgen dus, is er een oordeelsvormende algemene vergadering. En dat is een commissievergadering onder voorzitterschap van de heer Koelewijn. En hij staat gepland om 8:00 en de eindtijd, dat is wel een speciale. 10:50.
0: En waarom is dat dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou ik echt niet weten. Maar dan hebben ze nog 10 minuten reservetijd om de maximale tijd van 11:00 te bereiken.
0: Dan hebben ze toch nog iets spelen.
1: Maar het is wel een speciale tijd, staat aangegeven. En tal van interessante zaken doen weer de revue passeren natuurlijk. En als het goed is, komt dat ook weer op tv. RTV Krimperenwaard vanaf 8:00.
0: Wij informeren u, luisteraar.

0: Light Back and the Sunshine Reggae. We hebben nog een berichtje, ook weer voor zaterdag. 27 juni, er gebeurt van alles. U hoeft zich niet te vervelen. Want dan organiseert Team Willis Koppig een sponsortocht voor meer onderzoek naar hersenkanker. Er zijn 6 landelijke wandelroutes van 6 tot 20 kilometer. En een hele mooie fietsroute van 40 kilometer door het prachtige Groene Hart. En deze fietsroute die begint in de Vlist. En wel aan de Westvlistedijk 25. U kunt starten tussen 10 en 4 uur. Het inschrijfgeld per deelnemer en per afstand is €5. En de opbrengst gaat naar het Erasmus MC. Meer informatie, dan moet u even mailen naar teamwilleskoppig@pronton.me. teamwilleskoppig@pronton.me. Adrie.
1: Het Wageningen University and Research. Dat is een mooie Nederlandse benaming voor de club in Wageningen. Hè? Ja. En die hebben een rapport uitgebracht. En wij wisten dat met z'n allen al natuurlijk. Ook. Want van landbouwgrond tot natuurgebied in de Krimperwaard. Dat is al jaren een via bijeenkomsten, informatietoestanden en enzovoort enzovoort. Heeft geleid tot die 2250 hectare natuurgebied. En dat heeft jarenlang stress en onzekerheid bij boeren veroorzaakt. Nou, dat wisten wij al lang natuurlijk. Maar het is nu dus bevestigd door een rapport wat dus door de club in Wageningen dus is uitgebracht. En dat zijn toch wel dingen waarvan je zegt, nou, er is het is ook een beschrijving van een aantal, ja, zeg maar een tijdlijn zit erin. En daar kom je dus eigenlijk wel achter dat een hele serieuze bedoeling is geweest voor die 2250 hectare. Maar ja, die onzekerheid die wordt nog zwaar ondersteund, omdat dus deze vrijdag, en dat is een hele belangrijke dag in het gebeuren, want dan wordt het de brief over de stikstofplannen wordt dus bekend. De officiële brief.
0: Ja, dan weten we het echt.
1: Er zijn nog zaken die dus uitgelekt zijn. En dan gaat het met name over dus, ja, wat mij betreft, voor de status van welk natuurgebied is nou groot en welk natuurgebied is nou klein. Want het schijnt zo te zijn dat er een cirkel meegelegd wordt voor beperking van uitstoot. En voor een grote is dat een kilometer. Dus dat is best veel. Ja, als het allemaal waar is. Hè, want officieel is dat vrijdag pas. En voor een klein gebied. En ja, wat is nou klein, wat is nou groot? Is het 500. Dus er zal dus met naam en toenaam bekend moeten worden waar wat gaat gebeuren. En dat is op dit moment toch best wel een spannende tijd voor de agrariërs. Die dus nu al weten dat ze in de buurt van een natuurgebied wonen en werken.
0: Was er misschien een beetje zenuwachtig van?
1: Dat kan je wel zeggen. Dat is echt niet niks en zo. Dus vandaar.
0: Nou, misschien dat we jou op Schep zaterdag nog een keer je moeten bellen, want dan weet hij echt hoe het zit.
1: Ja, dat zou wel handig zijn, want de LTO is natuurlijk ook nauw betrokken bij de overlegsituaties en alles. En dan en als de wind helemaal verkeerd gaat waaien, dan zouden dus zomaar weer de trekkers in stelling gebracht kunnen worden.
0: Je weet het maar nooit.
2: Dit is de week van de zomerhits.

0: Brats en de Guitar Man. Het participatiekoor die treedt aanstaande woensdag 24 juni op in de oude praktijk in Krimpen aan de Lek. De uitvoering Zomerse Zotheid is gratis toegankelijk en begint 's morgens om 11 uur. Een beetje vreemde tijd misschien, maar dan weet u dat, 's morgens om 11 uur. En de oude praktijk die vindt u aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. En het is dus allemaal aanstaande woensdag.
1: Ja, aanstaande donderdag dan is er een informatiebijeenkomst over de uitbreidingsplan op woongebied in Krimpen aan de Lek. De polder heet dat, geloof ik, dat uitbreidingsgebied. En dat is als een inloop in verkijkend cultureel centrum in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En wat ook belangrijk is, is dat er ook een verkeersbureau aanwezig is bij deze inloop. Die dus tekst en uitleg kan geven en de plannen kan delen van wat nou gebeurt. Want er is een 90-tal woningen is er dus begroot en bekeken om dat te realiseren. Maar ja, die mensen hebben allemaal een autootje en zo, een straatje en zo. Dan
0: moeten, kipplekje.
1: Ze moeten wel uit de wijk kunnen makkelijk zijn. Nou, dat was niet optimaal in eerste lijn. En toen is er in de vergadering van de gemeente Krimpenerwaard is er dus gevraagd of dat bekeken kon worden. En ik denk dat dat aangenomen is in een motie. Mag eventjes even eraf zijn. Maar in ieder geval wordt wel bekeken om via dat Tientweg, en dat is nu nog een vrij smal weggetje, om die dus te veranderen en geschikt te maken voor een toegangsroute, dan wel een uitgangsroute voor de nieuw te bouwen woonwijk. En die informatie die wordt dan ook eventueel verstrekt op diezelfde informatieavond. En dat is dus donderdag.
0: Oké, en waar is die?
1: Cultuurhuis.
0: Oh ja, dat is heel.
1: Krimpen aan de Lek.
0: Gewoon even doen.
1: Ja.
0: We gaan Harry Staals nog even draaien.

0: Harry Styles. Hij houdt erg van hardlopen, zag ik toevallig vanmorgen op tv. Maar ja, ik denk ook wel eens hardlopers en doodlopers. Maar goed, een beetje wandelen is ook wel goed als je die 8500 stappen maar haalt, Adrie.
1: Ja, dat bedoel ik maar. Ik bedoel, dat is hard nodig. En nu is met dat warme weer, dan gaat het nog veel harder het afvallen. Misschien.
0: Ja, misschien. Nou, we gaan eens een stukje lopen.
1: Ja,
0: vanavond even, dan doen we dat eens even.
1: Als jij uit de klok kijkt, dan komen we erachter dat het bijna weer voorbij is.
0: Ja, we moeten wel de tijd in de gaten houden. Ja. Want anders dan gaat het niet goed hier.
1: Hebben we weer geen nieuws?
0: Nee. De Hervormde Kerk in Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag van nu zeg maar tot en met 12 september geopend. Van 1 tot half 4 middags. En dan kunt u de kerk bezichtigen. U kunt even gaan zitten, kaarsje opsteken en ga zo maar door.
1: Ja. Ik zit zo eens te kijken wat er allemaal nog in deze zomer op ons programma staat. Om te beleven en mee te maken in de Krimpenermaat. Nou, dat is wel een best rijtje hoor. Dat is,
0: ja,
1: de Springenparkconcerten die zijn er weer. 5 juli en eens even kijken. We hebben hem ook nog op 2 augustus. We hebben de Houtmanplantsoenconcerten.
0: Ja, die komt er ook
1: allemaal, muziek en gezelligheid. Allemaal open lucht. Dus wel mooi weer afhankelijk natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook, wat is er nog meer allemaal? Braderieën, die komen er ook aan en alles. Dat hele gebied, dat hele scala komt weer boven water. En dat is niet verkeerd.
0: Er is altijd wel wat te doen.
1: Ik zie hier ook nog iets van de tentdagen, die zijn er ook weer. Ja, het is allemaal, en de spelweken die komen er weer aan. Dus,
0: het dorp, ga zo maar door.
1: Oei. Wat een activiteit en wat een hele hoop vrijwilligers die daar iedere keer weer mee aan de slag gaan.
0: En voor hun draaien we de volgende plaat.

0: Gary Pocket en de Union Gap en de Young Girl was de ene laatste plaat, Adrie. We gaan er een eind aan breien.
1: Ja, ja.
0: Dat was het alweer.
1: Ja.
0: Jij bent er morgenochtend weer om 9:00.
1: Ja, ga ik hier en daar wat zomerse melodietjes bij elkaar scharrelen. En dan komen we er ook wel weer uit.
0: Zo is het.
1: En woensdag doen we dat nog een keer. En vrijdag heb ik vrij, want dan is Ilja er.
0: Ik zit vrijdagmiddag weer live hier op de radio. Kijk, dus allemaal weer bedankt voor het luisteren. En graag tot morgenochtend met Goedemorgen Krimperwaard. En anders draait het gewoon door. 24 uur per dag. RTV Krimperwaard.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art2Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: info.
1: Zomerse zotheid. Dag luisteraars, het participatiekoor treedt op woensdag 24 juni op in de oude praktijk in Krimp aan de Rek. De uitvoering Zomerse zotheid is gratis toegankelijk en begint 's morgens om 11 uur. De oude praktijk vindt u aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek en u bent erbij van harte welkom. Heeft u ook iets te melden voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oasen. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oasen die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblassen en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oasen.nl/bijeenkomst.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielercentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribben de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribben de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaat op de zondagmorgen, wordt op zondag 28 juni aanstaande verzorgd door Kees Verhoog namens de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bos Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 3:00. Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8:00 in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

info. Een muzikaal bericht van muziekvereniging Tavenu uit Schoonhoven. Dag luisteraars, muziekvereniging Tavenu verzorgt op zaterdag 27 juni... het jaarlijkse pleinconcert op het Kazerneplein in Schoonhoven. Het belooft weer een avond te worden vol muziek, ontmoeting en gezelligheid. Ditmaal krijgen de muzikanten ondersteuning... en wel van de muzikanten van muziekverein Stadtkapelle Wijldestad uit Duitsland. Het concert op zaterdag 27 juni begint om 8 uur. Plaatsverhandeling is het Kazerneplein in Schoonhoven. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: regio-info.
1: Een bericht van het Streekmuseum in Krimpel-Dijssel. Dag luisteraars, in het Streekmuseum in Krimpel-Dijssel wordt op zaterdag 27 juni een natuurworkshop gehouden voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. Onder begeleiding van de natuurjuf Marianne Pols de P gaan de kinderen op ontdekking in de tuin van het museum. De workshop is 's middags van 2:30 tot 4:00 verzamelen ze in de tuinzaal van het Streekmuseum. Deelname is gratis, maar wel vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar info@streekmuseumkrimpendewaard.nl.

0: info.
1: Een hooibouwdag in Lekkerkerk. Op zaterdag 27 juni organiseren vriendenclub De Poldertuffers en Museum De Vrijheid weer de 12e hooibouwdag. En dat allemaal bij Museum De Vrijheid in Lekkerkerk aan de Opperduit nummer 14. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Er staan ook diverse kraampjes met hobby- en streekproducten. Ook is er een kleedjesmarkt voor de kinderen. De intree is gratis. Wilt u toch nog even meer informatie? Bel dan even met Jan Ooms op het telefoonnummer 06 53 91 86 01.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Os Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van de Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1:00 gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan? Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

0: Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Zomerknaller.

0: regio-info.
1: Een banenmarkt in Reeuwijk. Ben je op zoek naar werk en spreek je nog niet goed Nederlands? Kom dan naar de banenmarkt op dinsdag 30 juni in Reeuwijk. Werkcentrum Midden-Holland organiseert deze speciale banenmarkt voor inwoners met een andere taalachtergrond, om die te helpen bij het vinden van werk. De banenmarkt duurt 's middags van 1 tot 3 uur in Zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan nummer 1 in Reeuwijk. Meld jezelf wel even aan via werkcentrummiddenholland.nl.

info. Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, rummy cup, mens erger je niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart.

0: en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag zaterdag in Den Haag extra water- en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum de Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum de Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: Info.
1: Een dag vol muziek.
2: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: regio-info.
1: Een bericht uit Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, op donderdag 25 juni geeft Pieter ter Keurs een inspirerende lezing over verzamelen tijdens het cultureel café in gebouw De Tuiter in Krimpen aan de IJssel. En voor deze interessante lezing zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De entreeprijs is €11 per persoon, maar dit is wel inclusief een tweetal consumpties. U kunt ze bestellen op de website van De Tuiter.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit.

0: De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Reinhard Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

0: Hallo luisteraars. Fijne reacties voor onze feestelijke uitzending van vorige week. We hebben meer luisteraars dan we dachten. Dank daarvoor. Voor wie het gemist heeft, bij sommige omroepen kan je intoetsen op terugluisteren of uitzending gemist. Geen IWOF dit jaar. Deze week wel aandacht voor het Rotterdam Bluegrass Festival. Haak niet af, het is een brede muzikale invulling. Prettig verteerbaar voor de meeste oren. Delamé is onze favoriet. We hoorden Sweet Verona. Emily Nanny neemt ons mee naar haar range. Ken Chaser. Hackensack Boys waren hier eerder. Ruby Pearl.
1: 1, 2, 3...

Bowling Green, wat een feest. Dit was Delamay. Van alle artiesten liggen meerdere albums klaar. Hot Seats van Stupid Compilance. Een mooie wals. Het Rotterdam Blues Festival vindt plaats op 3, 4 en 5 juli op en rond het Noordplein in Rotterdam. Hier zijn de Hackensack Boys. Keep it simple.

Birds, Blackbirds, ze waren er allebei voor Delamay. De muziekkeuze op het festival is breed. Soms zijn oordopjes nodig. Henhouse Prowlers died before their time. Hier zijn de Hackensaw Boys. Buildings are the cages.

0: For the Sake of My Heart, Bellamy, van een zelfgenaamd album uit 2015. Van Emily Nanny, de titelsong On the Range. Hier is Cannonball van de Hackenschau Boys. Het artiestenpakket is vele malen groter dan in onze uitzending past. Van de meesten hadden we geen opname, geen tijd ook om verder te zoeken.
1: There's money and tobacco and a fortune to be made, selling recycled engines, video arcades. Shame we all can't profit from the measure of our time. We're paying for the wisdom of our crimes. Well,

To Ohio, Della May. Straks home for the henhouse sprawlers. Hackensaw Boys laten de hond uit. Lookout Dog, Slow Down Train. Rest van dit uur is voor de hot seats. Ida Red en Old Bunch of Keys. Tot straks.

0: Ik Krimpenurwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12:00 in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
2: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
4: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken.

0: kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hobo zonder kaartje, een treinreiziger zonder kaartje. Dat zongen de Hackensack Boys. Welkom terug bij Greenhead Country met Jannie en Hans van Dam. Op vrijdag staan onder andere op het podium Emily Nenny, Lonesome Hellones, Bridge City Shitters en Van Doliers. Luister naar Emily Nenny, Drive and Cry. Hier komt Delamay, Letter from Down the Road.

verloren. Hackensaw Boys van een recente album Cherish Foo. We luisteren naar een special over het Rotterdam Bluegrass Festival dat plaatsvindt op 3, 4 en 5 juli. Op vrijdag staan onder andere op het podium... Nee, ik zit er één te ver. Op zaterdag staan op het podium Delamay, Horsebeat, Hoogslop, Stringband, de Hackensaw Boys en de Hot Seats. We horen hen met Farmer's Daughter No. 1. Hier is Delamay, Heaven's Gate.

Dream Machine, Lady, Hackensaw Boys. Op de zondag staan geprogrammeerd Douwe Bob en Blues Boogieman, Henhouse Prowlers, Angela Zeta en een Woman Songwriter Circle. Straks Henhouse Prowlers, My Little Flower. Hier is Della May, Some Roads Lean On.

Late Night Kitchen, Hack and Shell Boys. Delamay, I Can't Predict. En House Brothers gaan voor de show. Een acoustic dance event voor Jorn Out. Pure en alternatieve muziek. Een vleugje blues, rock, world en pop. Genieten van veel andere activiteiten. Dansworkshops en gym sessions. Neem je eigen opvouwstoel mee. Meer opnames zijn te beluisteren op de audio-digitale servicekanalen van het Rotterdam Bluegrass Festival.

You act like my friend, Hekkershaw Boys. De Hot Seats sluiten deze Rotterdam Bluegrass Festival special af met Ida Red en Tennessee Mountain Fox Chase. Wij wensen het festival alle succes en vooral mooi weer. Volgende week gaan we met Greenwood Country het zeegat uit. Wind in de zeilen, trotseren we stormen en leven we van vis en zoute lucht.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
2: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
4: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
2: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zo lang mogelijk meedoen.

Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.

0: hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
1: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience. I like

0: Julian, Julian, Julian.
1: Team Julian.
2: Tot dan, Julian.
3: De Nederlandse Tiësto samen met Matthew Koma. En het nummer heet Wasted. Een echte lekker zomerse hit. En dat mag ook wel. En dit nummer gaat over een liefde waarin het makkelijker is om dingen te zeggen en te doen als je allebei een beetje aangeschoten bent. En daar gaat dit nummer dus Wasted over. Goedenavond, het is maandagavond 22 juni. Dit is show 22 van 2026 en 52 in totaal. De korte broek, die is aan. En als we eventjes buiten op de thermometer gaan kijken, dan is het... Even kijken hoor, hoe warm het is.
4: Het is, warm.
3: Nou, dat dus. Het is gewoon bloedheet en het is heel warm. Maar ik ga niet klagen, want ik zit hier lekker in de airco. En de mensen die buiten werken, die hebben het nog veel en veel warmer. Of als je thuis zit zonder airco. Heel veel succes. En eigenlijk vind ik het ook wel fijn dat de zomer eindelijk gaat beginnen. Want ik ben niet zo van de kou. En dan komen ook de lekkerste zomerhits. En ook dit uur heb ik die voor je. Dus ik hou liever van de warmte. De langste dag, die hebben we ook gehad. Die was gisteren. Dus het wordt ook weer eerder donker. Maar ja, voordat we er wat van gaan merken, duurt nog wel eventjes. Ook dit uur dus weer veel zomershits. Ik ga een nieuw nummer tippen als muziektip. We gaan Raad de Artiest spelen. En we gaan terug naar een bepaald decennium in muziek uit een decennium. Dus we hebben een vol uur gewoon Julian. En leuk dat je erbij bent. Ik heb eerst nieuwe muziek van Holy Humberstone. Het nummer heet Drunk Dialing. En dit nummer is afkomstig van haar tweede album, Crew World. Dat is uitgebracht op 10 april 2026. Dus het is nog best wel nieuw. En het nummer gaat over een onbeantwoorde liefde. Wanhopig iemand willen, eigenlijk die je geen blik waardig gunt. En het verlangen dus om verder te gaan en die persoon eigenlijk te moeten vergeten. Maar uiteindelijk belt ze toch dronken op What's Left to Lose. Holy Humberstone met het nummer Drunk Dialing.

0: Het best verkochte WK-lied aller tijden, die was in handen van Shakira, Waka Waka. Dit was ook het themanummer van het WK 2016 in Brazilië. Dit was een best wel bijzonder WK, in ieder geval voor Nederland. Het is ook iets wat je bijblijft, omdat we toen in de finale stonden tegen Spanje. En helaas scoorde Spanje toen en werd het 1-0 voor Spanje. En was het klaar en verloren we in de finale. Maar na 16 jaar blijft dit toch een hele fijne meezinger. Het officiële anthem is in handen van André Bocelli en David Guetta met het nummer DNA. En dat gaat dan zo. Ja, dus André Bocelli samen met David Guetta en het heet DNA. En dan heb je ook weer nog een andere, dat is dan weer de officiële song. En die is dan wel weer in handen van Shakira. Shakira is een goede leverancier van WK-nummers, maar ze heeft al bewezen dat ze dat heel erg goed kan. Shakira met het nummer Waka Waka.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Ja, raad artiest gaan we spelen. Je krijgt zometeen van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden naar een artiest. En nu is de vraag, over welke artiest heb ik het? En dan later in deze aflevering dan krijgen we van mij het goede antwoord van deze artiest. En gaan we ook een nummer draaien. Laten we beginnen met de eerste hint. De eerste hint is, het is een Nederlandse DJ. In 2020 stond hij op nummer 6 in de DJ Mag Top 100. Hij is ooit pauzeact geweest op het Songfestival. En geef me alles. Dus de 4 hints zijn, een Nederlandse DJ. In 2020 stond hij op 6 in de DJ Mag Top 100. Hij was ooit de pauzeact op het Songfestival en geef me alles. Dat zijn de 4 hints. En later in deze aflevering dan krijgen we mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Maar eerst muziek van Mark Ember. Het is een echte zomerhit die live, dus voordat hij echt officieel uitkwam, al een hit was. Fans hebben er weken naar uitgekeken. Hij heeft het nummer ooit live gezongen tijdens een uitverkochte Rockwood Tour. En dit werd al snel een hoogtepunt. Mark Ember met het nummer Who Knows.

0: Robin Beck, het nummer First Time. En het leuke is dat het verhaal erachter hoe dit ontstaan is. Het begon helemaal niet als een popnummer, want in 1988 kwam dit nummer uit. Ze waren namelijk bezig met een jingle te maken, een soort van muziekje voor de reclame van Coca-Cola. En toen hebben ze dus de zangeres Robin Beck hebben ze toen ingehuurd om dit nummer op te nemen. Maar eigenlijk was het dus speciaal voor de Coca-Cola commercial werd het opgenomen. Maar de reacties die waren zo groot dat het uiteindelijk dus uitgegroeid is tot een echte single. En in Engeland was er zoveel vraag naar dat de platenmaatschappij toen heeft besloten om dit officieel uit te brengen. En toen werd het één grote hit. Robin Beck met het nummer For the First Time.
1: Muziek uit een decennium.
0: Ja, we gaan terug naar een bepaald decennium in muziek uit een decennium. En dan gaan we de computer zometeen dus een decennium laten teruggeven. Er kan gekozen worden uit de 70s, de 80s, de 90s, de zeros, de 10s en de 20s. En dan is de vraag, welk nummer stond er op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium? Dus laten we de computer een zet gaan geven. We gaan terug naar de zeros en we gaan terug naar 19 juni 2004. Toen stond namelijk het nummer Counting Holiday in Spain van Counting Crows samen met Bluff op nummer 1 in de top 40. En Counting Crows die heeft het nummer eerst alleen opgenomen. Toen verscheen dat op het album Hard Candy in 2002. Alleen in Nederland gebeurde daar niet zoveel mee met het nummer. Het bleef een beetje onopgemerkt. Maar toen kwam uiteindelijk de Zeeuwse band Bluff in beeld. En toen heeft Bluff heeft toen samen dit nummer toen opgenomen. En toen kwam het opnieuw uit in 2004. En toen werd het dus één grote hit. En op 19 juni 2004 stond het op nummer 1 in de top 40. The Counting Crows samen met Bluff, Holiday in Spain. Op nummer 1 in de muziek uit een decennium.

0: de officiële zomerhit van 2025 van Jan Smit. En hij is geschreven door Evan Clark. Die belde hem toevallig op met de vraag of hij nog op zoek was naar een zomerhit. En toen heeft Jan Smit ja gezegd. En toen kwam dit nummer dus uit. Tranquilo, een echt zomerhit. En ik denk dat we dat ook wel de komende dagen moeten gaan doen. Gewoon rustig gaan, want dat betekent tranquilo.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Ja, raad de artiest. Ik heb aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij 4 hints en die leidden naar een artiest. En nu is de vraag over welke artiest heb ik het? Dit waren de 4 hints die je van mij kreeg. Een Nederlandse DJ. In 2020 stond hij op nummer 6 in de DJ Mag Top 100. Pauze act op het Songfestival en geef me alles. En dan is nu de vraag over welke artiest heb ik het? Afrojack. Ja, ik was op zoek naar Afrojack. Nederlandse DJ. Afrojack is een Nederlandse DJ en zijn echte naam is Nick Leonardus van der Wal. In 2020 stond hij op nummer 6 in de DJ Mag Top 100. Pauze act op het Songfestival. Dat was het Songfestival van 2021. Dat was toen in Rotterdam, in Nederland. En Geef Me Alles, dat is een heel bekend nummer. Give Me Everything samen met Pitbull. Dat waren de 4 hints die leidden dus naar Afrojack. En ik heb het nummer The Spark klaarstaan. Samenwerking met Spree Wilson, zo heet hij. En die heeft best wel lange tijd in New York geleefd, op straat. Hij verkocht zijn auto, pakte zijn gitaar en tas en hij vertrok zonder een slaapplek. Zij leefde toen op straat. Na een paar dagen werd hij gebeld. En werd hij gebeld door een platenlabel. En zo kwam het balletje aan het rollen. Kwam hij uiteindelijk bij Afrojack terecht. En maakte ze deze heerlijke hit, The Spark. Moet ik wel goed drukken, anders dan hoor je het niet. Afrojack, The Spark, samen met Spree Wilson.
2: A little bit of misfit banter. A little bit of JoJo dancer.

0: Spandau Ballet, Only When You Leave. Dit nummer kwam in 1984 uit. En dat was een jaar later dan hun grootste hit, True, uit 1983. Dat werd een hele grote hit, de nummer True. En een jaar later kwam dus dit uit, dit nummer, Only When You Leave. En dat werd daarna een hele grote hit. En het behaalde de nummer 3 in de Britse hitlijsten en de top 10 in meerdere landen. Spandau Ballet, Only When You Leave. En daarvoor de rate artiest die was van Afrojack.
1: De muziektip.
0: Zijn we aangekomen bij de muziektip. De muziektip is een nummer wat ik iedere week tip. Dat is dus een nieuw nummer. Of een nummer wat ik gewoon heel erg vet vind. Waarvan ik zeg, nou, die moet je zeker beluisteren. En alle andere muziektips die vind je gewoon in een Spotify of Apple Music playlist. Dan moet je naar gewoon julian.nl en dan vind je daar de Spotify en Apple Music playlist. En dan vind je alle andere muziektips van de afgelopen weken vind je daar terug, eigenlijk vanaf het begin. Dus mocht je dat ooit nog eens terug willen bekijken, dan kan dat daar. Deze week heb ik nieuwe muziek van Miles Smith. Het is al best wel een bekende zanger. Die heeft namelijk ook wel een nummer met een van de leden van One Direction. Maar in juni 2026, dat is dus bijna, en ik denk dat het aankomende vrijdag is, dan komt zijn allereerste studioalbum, My Mess, My Heart, My Life, komt dan uit. En daar is ook dit nummer op te vinden. En het leuke is, hij kreeg op zijn 9e kreeg hij zijn eerste gitaar. Hij leerde toen zichzelf spelen. En in 2020 begon hij met covers te posten op TikTok. Dat ging viral met een versie van een nummer van Amber Run. En daarna heeft hij allerlei platendeals, kreeg hij van platenmaatschappijen, werd hij groot. Begon hij zijn eigen muziek te schrijven. En dus aankomende vrijdag, denk ik, dan komt zijn allereerste studioalbum uit. Miles Smith met het nummer Heaven is deze week de muziektip.

De Spin Doctors met True Princess. En het leuke is dat de zanger Chris Behrens, die had een grote liefde voor The Lord of the Rings, The Hobbit en The Green Knight. En hij schreef dat nummer toen hij 19 was. En hij hield dus heel erg van tovenaars en koninginnen en koningen. En toen heeft hij dus dit nummer geschreven. En dit nummer kruipt hij in de huid van een arme prins die een meisje probeert te overtuigen om met hem te trouwen in plaats van een rijke tegenstander. Spin Doctors, Two Princes. En daarvoor hoorde je Miles Smith met het nummer Heaven. Als muziektip, alle andere muziektips, die vind je via gewoonjulian.nl. Dan heb ik nog twee laatste nummers voor je. Ik heb zometeen snellen met Mark Floor. Parkje, biertje, vrienden. Nou, dat is iets wat de komende afgelopen dagen veel gedaan is. Maar wat de komende tijd ook veel gaat gebeuren, denk ik. Met dit warme weer. Gewoon lekker naar het parkje. Biertje erbij, vrienden. En dat gaat er heel erg over. Dus dat de weerman eindelijk zegt dat het warm wordt. En dat dus groepschatten van WhatsApp allemaal ontploffen. En dat iedereen heel erg veel zin heeft om lekker naar een parkje te gaan voor een biertje samen met vrienden. Straks Iris Jane met het nummer End of the World. Maar eerst dus snelle samen met Mark Floor. En dat nummer heet Parkje, Biertje, Vrienden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Hoi. Biertje, vrienden.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
2: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Vrouwtje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
4: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Hey Jan, wakker worden?
7: Hé, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.

0: Ja, één goeie avond. Maandagavond 22 juni 2026. Welkom bij Sally's Avondshow. We zijn er weer bij, Dinant.
1: Ja, joh, om het lekker gezellig te halen.
0: Ja, om het lekker inderdaad gezellig te houden. DJ RP Official was natuurlijk ook in de house, zoals iedere week dat hij in de house is. En wie ook in de house is, is...
2: Herman!
0: Ook die gaan jullie natuurlijk vanavond gewoon weer horen. Ja, en deze week, ja, het kan je niet ontgaan zijn. Het is een beetje warm.
2: Niet gemerkt.
0: Nee, hè? Nou nee, ja, wij zitten heel de dag lekker in de airco op. Hè? Dat is wel beter. Maar de nachten zijn tropisch. En de mensen die heel de dag buiten aan het werk zijn, ja, die hebben het op dit moment wel een beetje zwaar. Zoals ook hier op dit moment boven onze Dinant. Want daar is ook iemand aan het werk. Dus als jullie daar wat lawaai van horen, excuus, maar RTW Krimpenwaard krijgt een nieuw dak.
2: Ja, moet ook af en toe gebeuren.
0: Dat moet ook gebeuren. Helaas hebben we de afgelopen tijd wat lekkages gehad. En ja, dat kan ook bijna niet anders met zo'n stortvloed aan regen wat hier af en toe in Nederland kan vallen. Dus daar wordt op dit moment werk verricht boven ons. Als je af en toe wat hoort, wij zijn het niet. Nee, er wordt aan gewerkt. Het wordt gewoon gewerkt hier. En dat is de ideale temperatuur natuurlijk om 's avonds dit uit te voeren. Lijkt mij ook, in ieder geval.
2: Ja.
0: Ja, deze week hier bij RTV Krimpenwaard. De week van de zomerse hits. En hoe komen ze daar nou bij? Ik heb echt geen idee.
2: Nee, ja.
0: Nee, het is heel goed. Ja, precies. Eigenlijk zou ik zeggen, joh, doen dan maar gewoon de hits van Frozen en zo, weet je wel. Lekker ijs en koud en cold as ice en dat soort. Nee, we gaan lekker zomers. Doe gek, joh. Dus, daar gaan we heel de avond doen. En dat hebben we dus ook hierbij geen fout half uurtje. Want ja, de zomershits zijn ook wel de guilty pleasures over het algemeen. Dus die doen we er gewoon tussendoor.
2: Ja, moet kunnen.
0: Moet gewoon kunnen. Dus heb je natuurlijk een verzoekje, een zomerse hit, dat natuurlijk wel. Stuur je verzoekje in, in ieder geval hier naar RTV Krimpenwaard. En wie weet gaan we deze draaien. We hebben het eerste verzoekje al binnen, dat gaat snel. Maar daar later meer over. Eerst gaan we weer terug naar de jongens. En hebben het over Andrew en George, oftewel Wham. En die ziet ze al op zo'n luchtbedje, weet je wel. Zie je ze

0: Ja, I took a pill to Ibiza. Nou, was het maar zo. Of I took a pill in Ibiza. Maar ik wilde er eigenlijk van, joh, hè, liever een pil om naar Ibiza te gaan.
1: Zo, zomaar.
0: Dat zomaar, ja. We hebben natuurlijk vanavond weer de opmerkelijke berichten, Dinant. We hebben er weer een paar.
1: Nou, kom maar op, wat heb je leuks?
0: Nou ja, we gaan eigenlijk naar Italië. Want een long time ago, voordat jij het licht had gezien, zeg maar. Want namelijk in 1984 werd toen een bromfiets gestolen van een 17-jarige Italiaan. Oh, en dat is natuurlijk altijd vervelend. Dan ben je 17 en dan wordt jouw bromfiets gestolen.
1: Ja, dat is vervelend.
0: Dat is gewoon niet oké. Maar na ruim 41 jaar, je raadt het nooit, is hij weer teruggevonden.
1: Oké.
0: Ja. En ja, hij dacht natuurlijk eigenlijk na al die jaren, dan zou je verwachten, hij ziet er niet meer echt fantastisch uit. Nou ja, de nu 58-jarige eigenaar van de bromfiets, die zegt, joh, alsof de tijd stil heeft gestaan. Ik ben ouder geworden, maar de bromfiets, die rijdt nog als, zoals toen ik hem achtergelaten heb, toen hij gejat is.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel, wel bijzonder. Hij werd dus in 1984 in december werd hij gestolen in het noordwesten van Italië. En hij had het voertuig vastgemaakt met een kettingslot toen hij naar de voetbaltraining ging. Ja, en bij terugkomst was hij weg. Hij zegt, ik heb dagenlang gehuild. Ik was zo wanhopig. Vooral omdat ik echt al mijn spaarcentjes erin had gestoken. En ik denk dat menig 17-jarige hier, zou zeggen, ik denk dat menig mensen zich hier wat van vinden en zich kunnen inbeelden hoe dat voelt. En ja, het was zelfs zo erg dat ik zoveel geld had ingestoken dat ik eigenlijk net tekort dat mijn lieve moeder ook nog was bijgesprongen. En toen werd hij gestolen. De politie heeft hem gevonden bij een controle. Want ze zagen een man op een bromfiets zonder nummerplaat rijden in de straten. En dat is een plaatsje ongeveer 120 kilometer ten noorden van de plek waar de diefstal in 1984 had plaatsgevonden. En omdat de kenteken sinds 2006 voor bromfietsen verplicht is in Italië, werd de man erop aangehouden. Een 64-jarige man bleek dus een bekende te zijn van de politie. Maar hij kon niet vertellen hoe hij aan de brommer kwam. Ja, oh, wow. Hij had een beetje lakschade, maar voor de rest, eigenlijk is er niks aan de hand.
1: Dat is wel bijzonder.
0: Ja, nou, daar zijn we natuurlijk van de opmerkelijke berichten. Want ja, een bromfiets stelen is nooit fijn, maar dan verwacht je, als je hem in Nederland woont, dat je hem ergens in de sloot of nog gekker ergens aantreft. In ieder geval vaak niet in goede staat.
1: Nee.
0: Nou, deze man was waarschijnlijk de dief een liefhebber van dit type bromfiets. Ik weet het ook niet. En die is er heel zuinig mee opgegaan. Nou, petje af.
1: Ja, nou, lekker. Heb je in ieder geval weer lekker heel terug.
0: Ja, nou ja, daarom. We gaan naar het eerste verzoekplaatje, want we hebben er aardig wat gewoon binnen. En het verzoekplaatje komt van een stel uit Schoonhoven, namelijk Laura en Jean-Pierre. En Laura, ze wonen dus in Schoonhoven. Laura komt zelf uit Amsterdam. En Rico die komt natuurlijk uit Rotterdam. Dus daar is een soort van klik. Want ja, twee mensen uit de grote stad die in een dorpje terechtkomen, dat gaat vaak niet, zo is het niet goed. Maar die hebben vaak wat meer moeite om in zo'n dorpje te wonen.
1: Ook een Rotterdammer en een Amsterdammer.
0: Ja, maar ja. Het kan gewoon, hè?
1: Ja, nee,
0: het kan gewoon. Dus, zo stellen, door de vriendschap die is ontstaan, ja, wordt het alweer wat draaglijker. Maar Jean-Pierre en Laura hebben dus een verzoekje ingediend. En ja, eigenlijk wel van onze vrienden van de show. Ja, we zijn nog bezig om een jingle van ze te krijgen, maar ze hebben een beetje druk. Ze hebben op Foute Party hebben ze gestaan, dus ze zijn erg druk. En dan heb ik het over Criss Cross Amsterdam met Early in the Morning.

0: circus.
1: Nou, dit is al echt een zomerzitje. En ook dat was een verzoekplaatje. Ja, de zomerse hits die stromen binnen, Dinant. Hoe leuk is dat?
2: Lekker, joh.
1: Ja, dit is van het album Naakt onder de hemel uit 1995 alweer. Ook alweer voor jouw tijd, Dinant.
2: Een tijd geleden.
1: Dat is best een tijd geleden, ja. Oh, dat is zo. Ja, noodmeldingen. Wij krijgen inderdaad ook wel zo'n melding. Vooral op de eerste maandag van de maand, zeg maar. Dan gaat om 12 uur niet alleen luchtalarm, maar alle telefoons die slaan op hol.
2: Ja.
1: Maar in Brazilië hebben ze dus ook zoiets. Want in Brazilië zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn ze opgeschrikt door een vreemde noodmelding op hun telefoon. En daarin stond dat er een aanval was. Ja, ja, daar komt hij. Het zou bijna België kunnen zijn. Van buitenaardse wezens. Ja.
2: Mannetjes. E.T. is back home.
1: Ja, precies. Ze denken, dat het alarmsysteem van de overheid is gehackt. Moet niet gekker worden. Het bericht werd gestuurd naar mensen in 9 steden. En de melding was van het hoogste waarschuwingsniveau. Vergelijkbaar eigenlijk als het NL Alert hier in Nederland. En het wordt normaal alleen gestuurd bij noodsituaties zoals een natuurramp en dergelijke. En dan luidt er ook een alarmsignaal af. Het beeld bescherm jezelf stond erbij. Aanval van buitenaardse wezens. Mensen zijn aangekomen. Even kijken. Nou ja, in ieder geval heel bericht stond er. En het klopte natuurlijk niet. De politie Rio de Janeiro die ging gelijk. Die kreeg ook een bericht. En die hadden zoiets veel. Die tekst die bevat ook spelfouten. Dit klopt niet. Dus ze zijn erachteraan gegaan, zeg maar. En de autoriteiten lieten al snel weten dat bericht niet door hen was verstuurd. En dat er dus geen noodsituatie was. En volgens de Nationale Burgerbescherming was het bericht verstuurd door iemand die van buitenaf toegang had tot het systeem. Nou, dat vind ik heel helder over nagedacht.
2: Ja.
1: Ja. En ja, dat je dan aangevallen wordt door de buitenaardse wezens. En daar staat er serieus op X. Staat er dan een foto van Elvis Presley liggend in een bed met allemaal aliens om zich heen.
2: Nee, tuurlijk.
1: Ja, nou. Dit soort opmerkelijke berichten kunnen jullie iedere maandagavond hier verwachten bij Sally's Avondshow hier bij RTV Krimpende Waard. En dan is het tijd. Het is 9:55 en het is iets later. Maar natuurlijk doen we weer. We doen het gewoon weer. Een mixje van Herman, want die is ook gewoon weer in de
3: huis. Sally's Avondshow.
4: Like the roof on fire. Dance, dance, dance. Like the roof on fire. Dance. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. Dance, dance. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire.

0: Ja, en dit was weer de mix van Herman, zoals jullie gewend zijn. Eindexamen, ja, die periode is er natuurlijk ook weer dat de vlaggen en tassen buiten hangen.
1: Ja,
0: je kan jezelf natuurlijk vrij recent, denk ik, nog herinneren, Dinant, dat je toch in spanning zat wachtend op dat ene telefoontje. Ja. Of je eigenlijk geslaagd was of niet. En deze meneer Storm van Gastel, 19 jaar uit Hoogzwaluwe, Nederland, die kreeg ook zo'n telefoontje en er bleek dus, hij was gezakt.
1: Oh.
0: Ja, en dat vond hij, ja, hij baalde natuurlijk. Dat haalt zoiets van, joh, ik had zoiets van, joh, ik heb zo goed mijn best gedaan. Ik had er een goed gevoel over en dan ben ik toch gezakt. Nou, dat kan. Hij was erg ondersteboven van en toen kwam hij in een rollercoaster van gebeurtenissen namelijk. Hij had dus 1 onvoldoende te veel op zijn cijferlijst. Ja, dat was gewoon heel vervelend. Maar ja, zijn gedachten gingen alle kanten op. Hij zegt, ja, moet ik dan weer een jaar overdoen? Moet ik gaan herkansen? Nou ja, die gedachten kan iedereen voor zich halen. En omdat hij eigenlijk dat gevoel niet echt lekker wegkreeg, had hij zoiets van, weet je, ik ga naar school om mijn toets in te zien.
1: Oh.
0: Ja, slimme actie.
1: Ja.
0: Heel slim zelfs. Want het was dus een gouden zet, want hij ontdekte dat bij zijn aardrijkskunde toets, zeg maar, vraag 8 fout was gerekend. Hij had hem wel goed. En hij was fout. Volgens de examencommissie.
1: Oh, oh.
0: Ja. Dus hij Storm was met stomheid geslagen. En mijn docent zei meteen, nou, dan ben je volgens mij geslaagd. Nou, om dat natuurlijk te bewijzen, schoot hij in de actiemodus, wat ik kan begrijpen. Er gingen telefoontjes en mails over en weer naar het examensecretariaat. En hij ging langs bij een tweede docent die zijn examen ook had nagekeken. En hij deed dus echt alles aan om aan te tonen dat hij die meervragen, keuzevraag, toch goed had. Nou, het is een renning geweest, want hij had inderdaad gelijk. Want aan het einde van de dag kreeg hij het verlossende telefoontje. Zijn 5,1 werd een 5,4, waardoor hij alsnog geslaagd was.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Dat is wel lekker.
0: Ja. En om welke school gaat het nou? Nou, dat gaat om de school in Breda. Dus kijk even, mensen. Hè? Ben je gezakt? Ga dan toch nog even je toets bekijken. Want je weet het niet. Misschien dat je hem toch nog eventjes, hè, alsnog dat ene vraagje.
1: Misschien hebben de examencommissie toch wel fout gedaan.
0: Ja, nou ja, dat blijkt wel in ieder geval. Ik bedoel, maar ja, volgens mij, ik weet niet hoe ze het precies controleren. Maar ze controleren het volgens mij met 2 mensen. Ik weet het niet precies hoe dat eraan toe gaat. Maar ja, het was wel vervelend. En dat ging om welke school? Ging het in Breda om de Newman College? Dus heb je nou het Newman College in Breda gezeten? Je hebt het vervelende telefoontje gehad dat je moet herkansen of wat dan ook. Ik zou je toets even gaan bekijken.
1: Ja.
0: Dat gaat zeker helpen. Oké. Okay. Dan gaan we gelijk door met weer een Herman dingetje, Dinant.
1: Oh, oh.
0: Ja, hij gaat los vandaag.
1: Ja, joh, hij is lekker bezig.
0: Ja, daarom. En door zeggen we dan.

0: aan betreft als influencer. En dat is dus een Zweedse influencer. Die is een weddenschap aangegaan als... het begon allemaal tussen de wedstrijd Zweden en Tunesië, vertelde Jacob. En hij had zoiets van, joh, ik ga op TikTok een weddenschap aangaan met zijn Nederlandse volgers. Want als Nederland de WK-wedstrijd zou winnen van Zweden, mogen ze hem bekogelen met bitterballen. Maar als Zweden zou winnen, zou hij met zijn Zweedse gehaktballetjes gaan gooien. Nou, we weten natuurlijk allemaal hoe die wedstrijd is afgelopen.
1: Ja.
0: Dus hij mocht geen Zweedse gehaktballetjes gooien. Want ze hebben natuurlijk gewonnen met 5-1. Maar de Zweedse influencer, die hield woord. Hij is dus aan het fietsen geslagen. En hij kwam zondag in Nijmegen aan. Op de fiets. En vervolgens naar Tilburg om zich te laten bekogelen. Gefrituurde, bevroren, het maakt allemaal niet uit. Alle soorten maten bitterballen heeft hij naar ze toe gegooid gekregen. En ze kwamen echt overal, ook zijn eigen meatballetjes werden geraakt. De hitte verraste hem wel. En er waren ook mensen die gemist hadden in Tilburg. Maar wat zegt hij? Ik kom gewoon even terugfietsen. En hij is teruggefietst zodat ze toch nog eventjes een bitterballetje konden gooien.
1: Kijk, nou houdt zich wel zijn woord.
0: Precies. Ik zeg tot zo naar het nieuws.
2: Terug naar RTV Krimpen-Urbaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
5: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
4: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt?
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
10: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
11: En dit is deze.

0: Ja, en welkom in de tweede uur hier bij RTV Klimpende Waard, Sally's Avondshow. En het is 10:05. We zijn weer begonnen met The Way Back van niemand anders dan Herman. Afgelopen weekend zijn wij niet in Londen geweest, in ieder geval.
1: Nee, ik heb niet de trein gepakt.
0: Nee, precies. Maar mocht je nou dit afgelopen weekend in Londen geweest zijn, dan heb je, kan ik je wel vertellen dat je een heel bijzonder verhaal hebt gehad, in ieder geval, bij terugkomst. Want wat is er nu gebeurd in Londen? Afgelopen weekend zijn meer dan 1000 fietsers zijn daar door Londen heen gefietst. Maar dat is op zich niet zo bijzonder, maar wel als zij naakt op de fiets zitten.
1: Ik ben blij dat ik niet in Londen geweest ben.
0: Ja, want het was het jaarlijks World Naked Bike Ride. En ja, daar is er nog wat commotie over komen ontstaan. Op zich, dat ze dat doen, hè, daar kan je op zich al wat van vinden. Maar merendeel die reed op een deelfiets. En dat is in Londen nogal een dingetje, hè? Deelfietsen. Want dat zie je hier in Nederland ook steeds meer komen. Maar dat is daar dus ook. Want eigenlijk bijna iedereen maakt gebruik van een deelfiets daar.
1: Ja.
0: Maar als je daar mee je blote kont, hè, en heel de rattenplan op zo'n zadel zit. Ja, hè, is niet echt hygiënisch. De organisatie had wel aangegeven, als je gebruik maakt van een deelfiets, gebruik dan zo'n hoesje voor de zadel.
1: Ja.
0: Dat je daarop kan zitten. Maar je raadt het al, merendeel had dat dus niet gedaan. De fietsen worden wel regelmatig met een hoogdrukreiniger van met regenwater schoongespoten. Nou ja, hè, hoezeer dat schoon is, maar hè, dat maakt verder niet uit. Maar wanneer dat weer ingepland staat, is niet bekend.
1: Oh, nee, lekker. Pak lekker de fiets naar je werk.
0: Ja, maar ik denk dat de dokters het ook druk krijgen. Want op zo'n zadel, die fietsen zijn niet vlak voor de rit allemaal schoongemaakt.
1: Nee.
0: Met bacterievrij gemaakt. Want als je het met regenwater schoon laat spuiten, is het nog niet bacterievrij.
1: Nee.
0: Ik denk als je daar met je flamoes even, hè, op zo'n zadel zit, ik denk dat je dan, zou het niet raar zijn als je binnen korte tijd een of andere infectie of een bacterie of wat ik van bij hebt.
1: Ik zou hem ook niks verbazen. Ik zou het ook zelf niet doen.
0: Nou, ik zou sowieso dat niet doen. Zo, nee, ik ben al niet zo'n naakt recreant. Laat ik het daarop houden. He, ieder zijn ding. En ik doe de mensen dat gewoon niet aan. Laat ik het daarop houden. En als ik zo, laat zo stellen, de gemiddelde leeftijd die aan zoiets meedoet, zijn over het algemeen ook, he, mijn leeftijd of een stuk ouder.
1: Ja.
0: Het lijkt me ook niet heel prachtig om naar te kijken. Maar ieder zijn ding. En ik vind het wel lef hebben als je het doet. Zeker. Maar nee. En de meeste mensen, sommigen hadden dan ook nog wel een onderbroekje aan. Maar dan vind ik dat nep. Als je met zoiets meedoet, moet je ook al helemaal in je Adem Eva kostuumetje.
1: Ik vind het überhaupt bijzonder dat je meedoet dat het een dag is. Dat het een jaarlijkse dag is. Dat vind ik. Dat vind ik lastig om mijn hoofd mee te krijgen.
0: Nou ja, ik denk dat het vooral lastig is. Stel, hè, we hebben net een 17-jarige leerling gehad die daar zijn mentor ziet fietsen. Ja, bijvoorbeeld, hè?
1: Ik heb er weer over nagedenken. Want wie is een idee is het geweest?
0: Ja?
1: Om te denken van, weet je wat? We gaan een nationale naaktfietsendag maken.
0: Ja. Ja.
1: Wie denkt van, dat is, vind ik echt nou een goed idee. Dat is echt. Dit gaan we internationaal doorvoeren. Dit is echt top.
0: Nou, ik zou zeggen, leef je uit.
1: Ik ga een klacht indienen bij de NATO-top.
0: Ja, nou ja, sommigen waren dan wel, die hadden bepaalde delen afgetaped. Dat wel. Maar heel veel ook gewoon niet.
1: Ik vraag me echt op wat die denkgedachte is geweest. Het lijkt me zo leuk om dat te weten.
0: Om wat te weten, sorry?
1: Om de denkgedachte achter het hele concept.
0: Ja.
1: En hoe zijn ze erop gekomen? Dat lijkt me zo fantastisch om te weten.
0: Ja, ik weet ook niet, als ik heel eerlijk ben, wat daar de reden is, zeg maar. Het zou ooit in het leven geroepen zijn. En dat wordt gewoon ieder jaar, naar mijn gevoel, steeds groter en groter. En in Engeland en vooral Londen schijnt er nogal smetrace te zijn. Ja, en dan moet je dit natuurlijk al helemaal niet doen.
1: Nee.
0: Zeg maar. Ja, ik vind het een bijzonder evenement. En ik ben heel blij dat ik daar niet was.
1: Nee, ik ook.
0: Oké. Nou, het is wat meer en opmerkelijke berichten hoor je natuurlijk hier enkel bij Series Avondshow. Want zo zijn wij allemaal van dit soort gekke, opmerkelijke berichten. Dan heb je natuurlijk ook nog een opmerkelijk bericht. Of heb je nog een verzoekje? Je weet hem in te dienen. Dat kan via de RTV Knippenwaard app. Daar kan je trouwens ook de uitzending naluisteren. En wist je trouwens dat heel de week, ja serieus de hele week, met deze zomerse temperaturen niet alleen hier aan het pand getimmerd hoort, maar dat jullie dus ook de zomer door jullie speakers horen hier bij RTV Krimpenerwaard. Nou, dat is altijd leuk. Heb je een beetje een dipje, luister naar RTV Krimpenerwaard en het zonnetje gaat vanzelf schijnen. Zo is dat. Oké, Bryan Adams met de Summer of 69.

0: De Macarena uit 1993 is dit alweer. En we blijven wel een beetje in Nederland. Nou, net waren we natuurlijk in Engeland, maar we gaan weer terug naar Nederland.
1: Oh.
0: Ja, Almere heeft een fantastisch groot plein. En nou ja, buiten het feit dat het een fantastisch groot plein is, is het natuurlijk wel zo dat wij overal van die mobiele wc'tjes zien staan. Bij bouwterreinen of waar mensen buiten aan het werk zijn.
1: Ja.
0: Hè, want ze moeten ook een behoefte aan doen. Nou ja, ze hebben daar dus afgelopen woensdagmiddag is daar dus... ze wilden die mobiele wc, laat ik het dan daarop houden. Die wilden ze gaan ophalen, het bedrijf, de eigenaar van dat dingetje. Die wilden hem ophalen, maar ze vonden hem een beetje zwaar. Te zwaar voor wat er normaal in zou moeten zitten.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus ze tilden hem op en hij zat op slot. Wat bleek nou? Er was iemand in zijn dronken koppie, die was in dat Dixie gaan zitten, in die wc gaan zitten.
1: Oké. Okay.
0: En iemand anders had hem op slot gedaan.
1: Oh, ook heel soepel.
0: Het was geen zwerver of iemand, helemaal niet. Maar hij werd dus de volgende dag pas om 3:15 gered. Ja, dat is wel, dan heb je ook echt wel heel lang in dat ding gezet. En ja, het was dus echt niet iemand die dakloos of heel behoevend was. En de persoon kon er eigenlijk gewoon zelf erg om lachen. En ja, de politie zegt ook, als het een schrijnend verhaal was geweest of wat dan ook, dan hadden ze dit nooit op deze manier op social media gezet. Maar dit was natuurlijk gewoon een lachetje. Dit was gewoon een shitverhaal.
1: Ja.
0: Laat daarop houden. Is toch niet best. Ik kan me wel voorstellen om andere plekken te vinden, en vooral ook als je in een grote stad zit, om te overnachten dan op een wc'tje. Van 1x1, vol met bacteriën.
1: He? Ja, ja. Iedereen zijn ding.
0: Iedereen zijn ding. Dan moet je wel serieus diep in het glaasje gekeken hebben, denk ik wel. Hé, hey, Dinant, ik ga je denk overvallen. Wat doe je nog Dinants weetjes vandaag?
1: Ik heb ze niet, nee. Ik ben echt helemaal ideeloos.
0: Ja, je straalt het ook echt uit.
1: Ja,
0: hè? Ja, het enthousiasme is echt... Oké, door. Misschien krijg je hier weer wat inspiratie van, Dinant. We gaan het zien. Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Ja, Willie William met Trompeta. Trompeta, die gewoon lekker zomershitje. Daar zijn we van deze week. Deze week bij RTV Krimpende Waard. Ja, we blijven toch weer in Nederland, Dinant. Het is toch met Nederland vandaag?
1: Ja, joh.
0: Ja, jij zou in het centrum van Laren lopen. En dan heb je gewoon een brilletje. Soms moet je even een brillenzaak. Het kan ook voor een zonnebril zijn natuurlijk. Ja. Of een lenzen of whatever. Je loopt daar een brillenzaak in. En opeens hoor je van de eigenaar: ik heb geen tijd. Dat is best wel vreemd. Ja. Ja. Want waarom had de eigenaar van die brillenzaak, Erik de Valk, geen tijd? Hij was aan het proberen om een vosje te vangen. Want die liep namelijk in de winkel.
1: Oké.
0: Ja, ik denk dat hij het ook niet zo goed meer kon zien. De vos zocht geen nieuwe bril. Hij was wel duidelijk de weg kwijt afgelopen zaterdag. En hij was nogal erg schrikkerig toen hij bij de opticien naar binnen kwam. En volgens de brillenverkoper oogde het dier niet helemaal in orde en botste het ook overal tegenaan. Dus hij zat daar wel goed op zijn plek.
1: Ja, wat wel.
0: Hij zag niet zoveel meer, nee. Er is een video rondgegaan en daar is te zien hoe de jonge vos door de winkel loopt en zich daarna verschuilt onder een bureau. Ja, en daar valt het diertje vervolgens opgekruld heerlijk de slapen. De eigenaar wilde hulp zoeken voor het jonge dier en belde naar eigen zeggen verschillende instanties, maar die wilde geen van allen komen om de vos op te halen. Oké. Wij geven zoveel geld aan al die stichtingen en dergelijke, hè, en dan komen ze niet. Nou, oké. Ja. Sorry, dat is mijn mening. Maar er was geen tijd, was het antwoord. En laat hem zelf naar buiten lopen. Dat kreeg de eigenaar te horen. Ja, en ja, we rijden met onze dierenambulances helaas niet in die regio. Dat stukje wordt namelijk door een andere stichting gedaan, zei de woordvoerder van de dierenbescherming. Ook benadrukt Kalkman dat de dierenambulance normaal gesproken alleen uitrijdt voor dieren die gewond zijn of in nood. Ja, maar als het onze regio was geweest, zouden we waarschijnlijk ter plaatse zijn geweest om te kijken of we iets konden doen. Maar het was onze regio niet. Dus dan zit je in een brillenwinkel met een vosje onder het bureau. Hoe loopt dit verder? Nou ja, uiteindelijk hebben ze hem dus wel weer, hebben ze een dierenambulance toch wel bereid gevonden om een vosje in Laren op te halen. En het bericht dat de winkel op Instagram deelde is veelvuldig bekeken en heeft inmiddels 1700 likes. Ik vind het eigenlijk wel schandalig. Ben ik heel eerlijk in.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, weet je, maar het zijn niet alledaagse dingen dat een vos even jouw winkel in komt lopen.
1: Nee.
0: Dat allereerst. Nou, is die binnen en het gaat duidelijk niet zo goed met dat beestje, want anders loopt hij niet overal tegenaan.
1: Mm-hmm.
0: Hij was verward. Valt hij uiteindelijk in slaap onder een bureau en dan zeggen ze: ja, het is niet mijn regio, sorry.
1: Ja.
0: Ja, nee. Oké, uiteindelijk na heel veel praten hebben ze natuurlijk iemand wel zover gekregen om hem op te halen. En hoe het met mosje met het vosje is niet bekend. Laten hopen dat het weer goed met hem gaat. Nou, allemaal hectiek en dat allemaal in Laren. Oh. Het is inmiddels 10:30 en dat betekent dat we de laatste mix van Herman gaan starten.
1: Ja, joh.
2: Let's take night, Herman.

0: Oké, dit was nog wel eens een foute mix, Dinant.
1: Dat kan je wel zeggen.
0: Nou, hè. Maar we gaan nog wel gewoon even door met onze zomerse avond, waar ook foute nummers bij zitten natuurlijk. De warmte. Ja, wie klaagt er niet over? Nou, heel veel mensen klagen. En er is natuurlijk een hitteprotocol. Er zijn diverse plekken in werking getreden. Zoals ook op diverse scholen einde van de week. Die hebben halve dagen school bijvoorbeeld. En dat soort dingetjes. Dus het is nogal wat. Maar als een ondernemer zijnde kan je er ook gewoon heel creatief mee omgaan. Want als jij een koelcel hebt. Je hebt een koelcel. Kan je daar gewoon een lunchplek van maken.
1: Oh joh.
0: Ja, dat heeft dus een tracteur in Leuven heeft dat gedaan. Die heeft gewoon de koelcel omgebouwd. En dan kan je lunchen bij een temperatuur van 3 graden. Amper 3 graden.
1: Dat is wel fanatiek hoor.
0: Ja, daar ga je naar binnen met je lange broek, je trui en je sjaal, je wanten en de rattenplant. En het zijn ook hele snelle lunches. Want de mensen zijn relatief daar ook heel snel weg. Maar ze staan letterlijk in de rij.
1: Oké, dat vind ik ook wel bijzonder.
0: Ja, het is enorm succes. Ja, ik denk om even af te koelen, oké. En maar om nu te zeggen, ik ga er even lunchen en in de rij staan. Nee. Maar oké. Het zijn Belgen, hè? Dat kan daar gewoon.
1: Dat lijkt.
0: Ja, je hebt wel meer bijzondere ideeën. Hè? Maar oké. Zullen we maar gewoon doorgaan met de muziek, Dinant?
1: Ja, lijkt me verstandig.
0: Lijkt me een goeie. En als je aan zon denkt, aan warmte, aan zee, dan denk je ook aan strand. Teaspoon, Sex on the Beach.

0: Ja, en dit was natuurlijk, ja, John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Night van de film Grease. Tinant, voor jou, wat hebben een schildpad en, dan moet ik even, Ronaldo met elkaar te maken?
1: Een schildpad en Ronaldo?
0: Ja. Ja. Wat hebben die als even overeenkomst?
1: Adem allebei. Helemaal
0: verder. Ja, de ene is langzaam, de andere is wel snel. Ja. Hè? Ja. Nou, het oudste schildpad ter wereld. 194 jaar.
1: Zo.
0: Ja. Die belandt in dezelfde lijst dus als Ronaldo. Namelijk het Guinness World Icon.
1: Oh, waarom dan?
0: Nou ja, hij is benoemd tot Guinness World Records icon. Want hij is vermoedelijk geboren in 1832 en is met zijn leeftijd het oudste levende landdier. Met de betiteling dat met deze betiteling staat er dus in hetzelfde rijtje als Cristiano Ronaldo. En ja, waarom? Omdat hij gewoon een icoon is. Hij is bijzonder. Ja, daar komt het eigenlijk op neer, Dinant. Hij is dus in 1832 geboren in, even kijken, Seychelles. En belandde in 1882 op Sint Helena. En dat is een eiland in de Atlantische Oceaan, halverwege tussen Brazilië en Afrika. En ja, ze hebben hem daadwerkelijk die oorkonde ook aan hem overhandigd. En hij snuffelt er even aan en hij draait zijn kop om en dan loopt. Hij rent weg, laat ik het daarop houden. Hè?
1: Ja.
0: Maar dat verder, dat maakt verder niet uit. Wie zijn nog meer naast Jonathan heet trouwens de schildpad. Is nog meer World Guinness Book of Records of Icon, zeg maar, benoemd. Onder andere astronaut Christina Koch. Die heeft namelijk het langste verblijf in de ruimte door een vrouw. Namelijk 328 dagen heeft zij er gezeten. En worstelaar, CQ-acteur John Crena. En die is van de, ja, meeste Make-A-Wish mensen, wensen heeft hij vervuld. 650.
1: Oh.
0: Ja, daarom. Dus hij staat in het lijstje. Ja, verder gaat het eigenlijk heel goed volgens de lokale dierenartsen. Ze hebben hem even onderzocht. Hij verkeert een uitstekende conditie en een gezonde eetlust. Wel zijn schildpad vanwege zijn hoge leeftijd zijn reukvermogen een beetje kwijtgeraakt. Nou, dat valt op zich dan wel mee, toch?
1: Kan erger.
0: Ja. Intrigerend genoeg lijken trouwens wel zijn cellen niet op dezelfde manier te muteren zijn als menselijke cellen. En zijn DNA wordt momenteel geanalyseerd op eventuele geheimen die het zou kunnen onthullen.
1: Oké.
0: Ja, ja, daar wordt gelijk een medisch experiment.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is dan wel weer een beetje jammer, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Helaas.
0: Daarom. En we gaan nog even lekker een zomerzitje doen. Lambada.

0: Ik zou er een nummer van maken.
1: Nee, we hadden er ook nog een nummer bij gemaakt. Maar we opeens bedachten dat het misschien wel heel leuk is om de oranje koek. Koek. Ja, dat was een oranje koek kon je nemen.
2: Geniaal.
1: Dat was heel goed bedacht. Ja, we waren te laat. Zonde, hè?
3: Gerard Joling, dames en heren.
4: Oh, ik heb er zo geen kracht meer voor.

0: Ja, en dan gaan we zo het laatste nummer instarten inderdaad. En dan zeggen we in ieder geval vanuit deze kant... doe voorzichtig met, ja, met het weer, zeg maar. Want,
1: ja, hè, drink genoeg.
0: Drink genoeg, zoek je verkoeling en maak je vooral niet te druk.
1: Ja.
0: Want het wordt vanzelf, zit je weer bij de kerstboom en dan klaag je dat het koud is.
1: Ja, joh, rustig aan.
0: Precies. Nou, wij zeggen hier vandaan in ieder geval dankjewel voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer.
1: Nou, joejoe.
0: Hey, doei doei.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard. Zomerknaller. Ik heb

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 5:30 's middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerkliniek die begint om 3:30 's middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen. Omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een hooibouwdag in Lekkerkerk. Op zaterdag 27 juni organiseren vriendenclub De Poldertuffers en Museum De Vrijheid weer de 12e hooibouwdag. En dat allemaal bij Museum De Vrijheid in Lekkerkerk aan de Opperduit nummer 14. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Er staan ook diverse kraampjes met hobby- en streekproducten. Ook is er een kleedjesmarkt voor de kinderen. De intree is gratis. Wilt u toch nog even meer informatie? Bel dan even met Jan Ooms op het telefoonnummer 06 53 91 86 01.

0: info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten.

0: met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Zomerknaller.

info. Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenenwaard.nl.

regio-info. Een sponsortocht voor het goede doel. Op zaterdag 27 juni organiseert Team Willeskoppig een sponsortocht voor meer onderzoek naar hersenkanker. Er zijn 6 landelijke wandelroutes van 6 tot 20 kilometer en een mooie fietsroute van 40 kilometer door het prachtige Groene Hart. U kunt starten tussen 10 en 4 uur. De start en finish zijn aan de West-Vlistedijk nummer 25 in Vlist. Het inschrijfgeld per deelnemer en per afstand is €5. De opbrengst gaat naar het Erasmus MC. Meer informatie kunt u krijgen als u mailt naar teamwilleskoppig@pronton.me.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030...